0: staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
6: The Weekend Show. The Weekend Show.
7: Geloof, hoop en liefde. Guard Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit...

0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak: een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: God Radio. Je radio leeft weer.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor God.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Ols en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop.
8: Woehoe!
7: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
9: The Weekend Show.
10: The Weekend Show.
7: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: agenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
1: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. We zijn alweer in les 28 aangekomen en vandaag gaan we een hele mooie les behandelen. Tenminste, ik vind het een hele mooie les aangaande het verbondsmaal. En er zijn natuurlijk ook weer heel veel meningen over verschild. En ja, er gaan allemaal verschillende geluiden eronder. En je komt het ook niet zo heel erg veel tegen, moet ik zeggen. Dan in de gemeente, volgens mij één keer in de maand of zo. Dus, maar goed, we gaan er gewoon lekker naar kijken wat het woord erover zegt. Hoe vaak je het dan moet doen en waar het dan eigenlijk voor staat. En waar het van is afgeleid, et cetera. En wie er allemaal aan deel mogen nemen en de misvattingen die erover bestaan. Probeer het allemaal een beetje binnen een half uur te behandelen. Dus heb genade met me. Maar we gaan er gewoon even lekker naar kijken. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw woord, dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor deze les. En dank u wel voor wat Christus voor ons tot stand heeft gebracht, zodat we daar deel aan mogen hebben. En wat een heerlijkheid is dat, Vader. Dank u wel daarvoor. We loven en prijzen uw naam en we dragen ook deze les weer aan u op. En dat uw Heilige Geest al in mag spreken in de machtige naam van Koning Jezus. Halleluja. Amen. Alright, so. Nou, we willen gaan kijken dus van, joh, waar komt nou dat avondmaal vandaan? Of waar komt het verbondsmaal nou vandaan? En hoe kunnen we het op de juiste manier vieren met elkaar? Nou, het verbondsmaal is afgeleid van het Joodse feest, de dag van de ongezuurde broden. En dat feest, dat werd ook wel eens het Pascha genoemd, hè? Pesach, Pascha. En dat betekent eigenlijk, het werd ingesteld toen het volk Israël uit het land Egypte werd geleid. Nou, we kunnen er veel over lezen, met name in Exodus. Ik zal niet alles voorlezen, maar ik wil wel een heel klein stukje aanhalen. Zodat we kunnen zien van, joh, hoe dat dan precies was ingesteld, zeg maar. In Exodus 12 kunnen we erover lezen. En als we kijken eventjes, ja, ik zou zelf willen adviseren om gewoon het hele hoofdstuk te lezen, Exodus 12, 1 tot en met 28... want dat gaat over het instellen van het Pascha, van het Pesach. Maar als ik er eventjes naar kijk, dan zou ik even willen kijken van welke punten voor nu eventjes benoemd kunnen worden omwille van de tijd, want het is best wel lang om een heel hoofdstuk voor te lezen. Dus als je kijkt in Exodus 12... en we lezen daar zo eventjes de eerste paar versen. We kijken hoor. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het lam te klein is voor het lam, voor het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij samen met de buurman die dichtstbij zijn gezin woont eentje nemen, overeenkomstig het aantal personen. Nou, en dan gaat hij over hoe je het lam moet bereiden, hoe je het moet, hoe oud het moet zijn. Het mag geen gebrek hebben. En al dat soort dingen, dat kun je dan zelf lezen eventjes. En dan staat er: en zij zullen van het bloed nemen, op vers 7, en het aan beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het zullen eten. Nou, en dan krijgen ze verder instructies hoe ze het vlees moeten eten. En ze mogen het niet rauw eten, het mag niet in water gekookt worden. Alleen vuur gebraden, ze mogen niets overlaten. En dan ook hoe ze het moeten eten. Dat is ook wel eventjes belangrijk. En zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En u moet het met haast eten. Het is Pesach of Pascha voor de Heere. Want ik zal deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeboren in het land treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn, belangrijk, het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en zal er geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Zo ook een hele belangrijke om eventjes je vinger bij te houden, dat is vers 13. En dat moet een gedenkdag zijn, je moet hem vieren als een feest voor de Heere. En u moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. Nou, Weet je, het is geweldig. Hè? En dan staat er in vers 21 staat hier zo van... Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen... Kies uit en neem voor uzelf klein vee.

0: voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is. En strijk het bloed dat in de schaal is op de bovendorpen en op de deurposten. En dan staat er, want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen, vers 23. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om je huizen binnen te komen. En het zal gebeuren, vers 26, als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dat u moet zeggen, dit is een pascha voor de Heere die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. Ik kom zo meteen nog wel even terug op dat laatste vers wat ik gelezen heb. Maar lieve mensen, dit is gewoon echt gewoon helemaal fantastisch. Als je hiernaar kijkt wat een schaduw dit is voor het verbondsmaal. Het verbondsmaal wat Christus met ons heeft ingesteld. Maar Pascha of Pesach in het Hebreeuws was het Joodse Pasen. Waar het Pasen vandaan is gekomen. Dat dus heeft helemaal niks te maken met konijnen en geschilderde eieren. Alhoewel het leuk is voor de kindjes. Maar het staat daar natuurlijk helemaal niet voor. Het is een totaal ander feest dat wat niets met eieren te maken heeft. Met konijnen. Maar goed. Pasen betekent in feite Passover. Oftewel voorbijgaan. Waarin het voorbijgaan ingesteld is. Dus het Joodse volk moest een lam nemen zonder gebrek. En ze moesten dat dan slachten, dat hebben we net gelezen in vers 5 en 6. En daarna moesten ze het bloed nemen en dat moesten ze aan de deurposten strijken waarin ze zouden verblijven. Dat kunnen we dan weer lezen in Exodus 12, 7, dat hebben we net gelezen. Nou, ze moesten het lam met hun middel omgord, schoenen aan hun voeten en een staf in hun hand met haast eten. Exodus 12, 11. Want het was het voorbijgaan van de straf aan hun huis. Het was het voorbijgaan van de dood aan hun huis. Het was het voorbijgaan van het verderren van de vloek aan hun huis. En maar ook met haast eten. En als ik daarover nadenk, met haast eten. Eigenlijk moet je als je het verbondsmaal viert, moet je het zo vieren dat de Heere elke seconde terug kan komen. Halleluja. Het is met haast eten. Maar zij moesten dus ieder jaar moesten ze dit doen. Ieder jaar. En ze aten het samen. En iedere keer dat ze dit gezamenlijk aten, herdachten zij het feit dat zij als slaven uit Egypte werden geleid. En dat kunnen we lezen in Deuteronomium 16, vers 2. Gaan we er heel even bij pakken, zodat we hem kunnen citeren vanuit de Bijbel zelf. Deuteronomium 16, vers 2. En weet je, er staan gewoon zulke mooie dingen in. Dit is het jaar van de kwijtschelding. Ik denk ook interessant, voor als je een hypotheek hebt. Halleluja. Oké, Deuteronomium 16, vers 2, daar staat. Neem de maand, even vanaf vers 1. Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha voor de Heere uw God. Want in de maand Abib heeft de Heere uw God u in de nacht uit Egypte geleid. En dan moet u voor de Heere uw God het paaslam slachten. Klein vee en runderen op de plaats die de Heere uitkiezen zal om zijn naam daar te laten wonen. Dus je moet je herinneren, het is in die nacht dat u uit Egypte bent geleid. Het is in die nacht. Vers 12 zegt, u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze ordening in acht nemen. Gedenken dat u een slaaf bent geweest. U moet gedenken dat u een slaaf geweest bent, dat u een slaaf geweest bent, dat u een slaaf geweest bent, dat u een slaaf geweest bent. En dat is heel erg belangrijk, lieve mensen, want dit komt allemaal terug straks bij ons. Maar het was ook een feest voor de Heere. En in Exodus 13, vers 6 staat dat 7 dagen moet u de ongezuurde broden eten. En op de 7e dag zal er een feest zijn voor de Heere. Weet je, dus het feest van de ongezuurde broden, waar het Pascha mee gevierd werd, dat was een feest voor de Heere. Nou, nogmaals, het hele gebeuren onder het oude verbond was een schaduw van wat er zou gaan komen. Want Jezus is nu voor ons het offerlam geworden. Hij is nu het paaslam geworden dat voor ons is geslacht. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven als het lam. Dus dat lam wat geslacht werd in het oude verbond om de straf gericht aan hun voorbij te laten gaan. Om de vloek aan hun voorbij te laten gaan. Om de dood aan hun voorbij te laten gaan. Om te herinneren dat ze uit de slavernij gehaald zijn. Dat is een schaduw van wat Koning Jezus voor ons kwam doen als het ware lam dat is geslacht. Nou, in Openbaringen 5 vers 6 staat dat hij, het is heel mooi, want het is een engel, hè, dus Johannes schrijft dit, deze openbaring, en er is een engel Weet je, die heeft een boek in zijn handen. Of die vertelt van wie is het waard om de boekrol te nemen en hem te openen en hem te lezen. Want God had een boekrol in zijn handen. Dus niemand kon die boekrol nemen van hem die zat op de troon. Niemand kon hem lezen, niemand was waardig. Niemand was waardig om de boekrol te nemen, zijn zegels te verbreken, hem in te zien en hem te lezen. Niemand. En dus Johannes was heel erg verdrietig omdat er niemand gevonden werd. Niet in de hemel, niet op de aarde, niet onder de aarde, niet nergens niet. En dus op een gegeven moment staat er dan in vers 5. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Ween niet. Nee, je hoeft niet meer te huilen. Je hoeft niet meer verdrietig te zijn. Je hoeft je ook geen zorgen meer te maken. Het hoeft niet meer. Want zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, halleluja. De wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. En zie, ik zag, te midden van de troon en van de dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Wat stond daar? Een lam als geslacht. Met 7 horens, 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden werden over heel de aarde. En dat kwam, heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die zit op de troon. En het had de boekrol genomen. Toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren, de ouderlingen, wierpen zich voor het lam neer. En ze hadden ook, elk hadden ze een sitar, gouden schalen voor het reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En dan staat er in vers 9, en zij zongen een nieuw lied. Dus er is een nieuw lied gekomen. Er is iets nieuws. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Weet je, de oude schaduw is voorbij gegaan en het ware is gekomen. Het ware licht is gekomen. Ze zongen een nieuw lied en zij zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. En dat spreken zij tegen Christus. U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Halleluja. Ik kan zelfs verder gaan, maar dit heeft niets met verbondsman meer te maken. Maar ik word er echt zo enthousiast van, lieve mensen. Hij is als een lam geslacht. En hij heeft ons voor God gekocht met zijn bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Dus laten we gaan kijken hoe het van de schaduw in het Oude Testament is overgegaan naar het ware verbondsmaal onder het Nieuwe Testament, dat hele kracht is voor iedere gelovige. In Lucas 22 vers 1, daar kunnen we lezen dat het feest van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, nabij was. Dus hetzelfde feest wat ze door de eeuwen heen hadden gevierd, wat ze met elkaar hadden gedaan en de manier waarop ze het hadden gedaan, zoals Mozes het had ingesteld nadat hij de opdracht had gekregen van God. En dat hebben ze dus gedaan. En dan in Lucas 22, 7 staat dat de dag van de ongezuurde broden aangebroken was waarop men het Pascha moest slachten. En het Pascha is dan het lam. Dus Jezus en zijn discipelen gingen zichzelf gereed maken om dit samen te vieren naar de gewoonte van de wet. Alleen dit keer zou het een heel andere betekenis gaan krijgen. Het zou namelijk niet meer in acht genomen hoeven te worden zoals het was in de tijd van de schaduw. Dus het zou nooit meer gevierd worden zoals ze het tot op heden door de eeuwen heen gevierd hadden toen Mozes dat ingesteld had in opdracht van de Vader. Dus het zou nooit meer zo gevierd worden. En dat is een hele bijzondere gebeurtenis, want het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Jezus zegt ook in Openbaringen, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dus de schaduw zou voorbij gaan en het ware zou komen. Nou, hij zegt in Lucas 22 vers 8 tegen Petrus en Johannes van, ga heen en maak voor ons het Pascha gereed zodat wij het kunnen eten. En dan kunnen we lezen in Lucas 22 vanaf vers 14. Er staat, en ik lees altijd uit de herziene Statenvertaling, voor de mensen die vragen welke vertaling ik lees. Maar er staat, en toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. Wat een intimiteit. Wat een prachtige mooie relatie. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Wow, als je hier alleen al over nadenkt, dat Jezus wist wat hem te wachten stond. Hij wist de lijdensweg die hij moest gaan. Hij wist het offer dat hij moest gaan brengen. Hij wist de smaad en de verachting en de laster, de afwijzing, de eenzaamheid, de leegte, de angst. Hij wist het wat hem stond te wachten. En toch zegt hij, ik heb er vurig naar verlangd om dit Pascha met jullie te eten. Het laatste Pascha wat gevierd gaat worden op deze manier, nadat ik alle dingen volbracht heb zoals ik ze moet volbrengen. Tot dus voordat ik ga lijden. Hij wist dat hij ging lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. Totdat het volbracht is in het koninkrijk van God. En wat volbracht is, en natuurlijk het bloed van koning Jezus, wat uitgestort werd als een plengoffer op het altaar van de levende God. Halleluja. Daar staat, en nadat hij, ik lees even verder in Lucas 22. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Nou, wat ook heel erg belangrijk is, is dat hij de drinkbeker nam en dankte. Hou dat ook even in je gedachten. Neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. Halleluja, we hebben wijn in de hemel. En hij nam brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf hij het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Tot mijn gedachtenis. Hou even in je gedachten. Evenzo nam hij ook de drinkbeker naar het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Wauw. Er staat zoveel in dit Bijbelgedeelte. En je kunt zelf ook eventjes lezen in Marcus 14, vers 22 tot en met 24. En Matthäus 26 tot en met 28. Daar kun je ook deze verslagen lezen. Ik vind deze zelf het meest uitgebreid. Maar in het Oude Testament werd het volk Israël als slaaf uit Egypte geleid. En zij moesten een smetteloos lam slachten en het bloed aan hun deurposten strijken om zo de straf en de dood aan hun voorbij te laten gaan. En zij moesten het met haast eten en ieder jaar gedenken en vieren als feest voor de Heere. Nou, als we nu kijken in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, mogen wij gedenken dat wij als slaven uit de wereld zijn geleid, want Egypte staat voor de wereld, en dat wij zonder onze Christus verloren waren en slaven van de zonde waren en slaven van de God van deze wereld waren, en dat wij onder de vloek van de wet waren, maar dat hij ons paaslam zichzelf heeft gegeven. Johannes 1 vers 29 zegt dat hij ons paaslam is geworden en dat hij zichzelf heeft gegeven om jou en mij te kunnen bevrijden uit de klauwen van de dood. Hij werd geslacht. Wij mogen dat nu gedenken. Wij mogen gedenken dat hij voor ons is gegaan, zo de weg is gegaan die wij dan niet meer hoeven te gaan. Wij mogen gedenken dat we waren slaven, maar nu zijn we vrij. We mogen gedenken, we waren gebonden, maar nu zijn we losgemaakt. En we mogen gedenken dat we dood waren, maar nu levend geworden zijn. Dat de dood is aan ons voorbij gegaan. Weet je, en in Jesaja 53 vers 7 staat: toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Zie je, dus wij werden gereinigd door zijn bloed. Hebreeën 9 vers 14. Wij werden gedoopt in zijn dood. Romeinen 6 vers 3. Wij waren veraf, maar nu door zijn bloed zijn we dichtbij gekomen. Efeze 2 vers 13. Weet je dus, wij zijn voor eens en voor altijd door het bloed van koning Jezus zijn wij gereinigd van alle zonde, van alle schaamte en van alle schuld. En wij mogen dit vieren en wij mogen dit gedenken, omdat wij nu een beter verbond hebben dat vastlegt in betere beloftes dan het oude verbond. Betere beloftes. Weet je? En het is gewoon geweldig, lieve mensen. Dus je moet dat niet. Je moet dat niet vieren met een of andere grafstemming, alsof het allemaal verschrikkelijk is en zo zielig en zo ernstig en zo zwaar en weet ik wat allemaal. Het staat, het is een feest voor de Heere. U moet het vieren. Het is een feest voor de Heere. Weet je, je moet het nemen met dank. Dat is wat er staat. Dus ik ben blij dat koning Jezus dit allemaal voor mij gedaan heeft. Ja, prijs de Heer. Weet je, lieve mensen, doordat hij dat allemaal gedaan heeft, kunnen wij nu dit verbondmaal vieren met elkaar in vrijheid en vreugde en in het volbrachte werk van koning Jezus. En er zit zoveel kracht in, jongen. Er zit zoveel kracht in. Ik hoop dat ik het allemaal ga redden met mijn tijd. Maar we gaan even verder. Maar Jezus zegt dat als wij geen deel hebben aan zijn lichaam en aan zijn bloed, dat wij dan niet bij hem horen. Zie je, het avondmaal is een bloedverbond. Het is een verbondsmaal, maar het is een bloedverbond. Want het is vastgelegd in zijn bloed. Het is vastgelegd in betere beloftes. En die betere beloftes zijn tot stand gekomen door het bloed van koning Jezus. Het bloed aan de bovendorpel. Het bloed aan jouw huis. Dat jij onder dat bloed bent. En een bloedverbond is bindend en een bloedverbond is voor eeuwig. Dus als wij deelnemen aan het bloedverbond met de Here, weet je, dan is dat een hele bijzondere gebeurtenis. In oude stammen, als een zwakkere stam een verbond aanging met een sterkere stam, dan sneden ze zichzelf in hun handen en dan deden ze het bloed in één beker, lieten ze allebei de bloed in de beker vallen en dat mengden ze met elkaar en dan dronken ze beide van die beker, van het bloed in die beker. En dat was dan een bloedverbond. En daarmee zei de zwakkere stam, wat van mij is, is van jou. En de sterkere stam zei ook, wat van mij is, is van jou. En dan gaven ze elkaar een instrument, een wapen of wat dan ook. En dan als iemand ergens dan kwam met die speer of zo, als die hadden gekregen of een schild, dan wisten ze van, oh, die hoort bij die en die stam. Die wordt beschermd door die en die stam. Die heeft een verbond met die en die stam. Daar kunnen we niet aankomen, want anders hebben we problemen met die en die stam. Want het was een bloedverbond. En het was een eeuwig verbond. En als wij deelnemen aan het bloedverbond met de Heer, dan zeggen wij ook, alles wat van mij is, dat is van u. En alles wat van u is, dat is van mij. He, dat is ook wat Paulus zegt, weet je. Alles is van u. Weet je, Paulus, Apollos, weet je, alles is van u. En u bent van de Heer. Weet je, en alles wat hij, dat je gewoon zegt van, ik behoor toe aan u en u behoort toe aan mij. Wij zijn voor eeuwig met elkaar verbonden door dit bloedverbond. Jij wordt zijn bruid, man. Dit is zo powerful, weet je. Dit is gewoon, ik heb gewoon niet genoeg tijd om het allemaal te delen. Maar door dit regelmatig te vieren en zijn dood te gedenken en niet te herdenken alsof hij nog steeds dood is, want hij is gestorven en zie, hij leeft. Heel veel mensen vieren het alsof hij nog steeds dood is. Weet je, maar Jezus leeft, halleluja. Dus mag je het ook met die stemming mag je het vieren. Natuurlijk nemen we in acht dat God God is. En we nemen het bloed serieus. En we zijn er heel erg dankbaar voor. Maar ik geloof dat je juist God eert als je het viert. Met dankbaarheid in je hart. En als je het viert als een feest. En als je het viert en hem gedenkt. En gewoon super, super blij bent. En enthousiast bent dat je het verbondsmaal kan vieren. Weet je, want daarmee bevestigen we gewoon keer op keer dat we bij hem horen en hem toebehoren. En niet aan deze wereld, niet aan slavernij, niet aan de boze, niet aan de overheden en de macht en de wereldbeheers van de duizend van de tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. We maken duidelijk dat we bij koning Jezus horen doordat we deelnemen aan dat bloedverbond. En dat is gewoon powerful, weet je. En er zijn heel veel geloofstromingen die, ja, en ik zeg dat niet om te oordelen of om aanstoot te geven, maar ik heb gewoon heel veel broeders die uit de verschillende stromingen komen, waarbij ik verder geen namen hoef te noemen, maar die gewoon zwaar onder de veroordeling zijn gekomen omdat ze niet deel mochten nemen aan het verbondsmaal. Omdat ze of hun leven nog niet in orde hadden, of omdat ze nog niet waardig waren, omdat ze niet uitverkozen waren, of weet ik wat. Als je op een of andere verkeerde manier het verbondsmaal zou vieren, man, dan zouden ze zichzelf een oordeel drinken en zouden ze vroeg sterven. En als ze nog zonde in hun leven hebben, zouden ze vroeg sterven en weet ik wat allemaal. Weet je, en dat niet iedereen waardig is, want ik heb zoveel gruwelverhalen gehoord aangaande dit onderwerp, dat ik er wel iets over moet zeggen. Want dat is gewoon helemaal niet gebaseerd op de waarheid van het woord van God. Het is gewoon niet gebaseerd op de waarheid van het woord van God. Er is een totaal verkeerde interpretatie gekomen. En dat komt omdat ze de woorden van Paulus uit hun verband trekken. Paulus zegt in 1 Korinthe 11 vers 20, zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Nou, Paulus sprak tegen de Korintiërs omdat ze hele vreedpartijen hadden. En sommigen die waren dronken, anderen waren helemaal volgevreten, terwijl anderen juist helemaal niets hadden. En hij vertelt hen hoe hij aan hen had overgeleverd, hoe het avondmaal gevierd diende te worden, zoals hij het van de Heere had ontvangen. En dat kunnen we dan lezen in 1 Korinthe 11, 23 tot en met 26. Ik ga er nu even niet naartoe omwille van de tijd. Maar daar kun je lezen hoe hij overgeleverd heeft gekregen van de Heere, hoe het avondmaal gevierd diende te worden. Dus hij heeft het uit openbaring van de Heere gekregen. En hij vertelde dat wat zij aan het doen waren niet het vieren van het avondmaal was. Dat was niet het vieren van het avondmaal. Snap je dus? Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Hè? Dus misschien dat ik heel even toch snel er naartoe ga, omdat dit toch wel een heel belangrijk punt is. In 1 Korinthe 11. Nou, daar staat dus, ik ga het lezen, maar vergeef me als ik het iets sneller lees vanwege de tijd. Maar in wat ik u nu beveel, prijs ik u niet, omdat wanneer u samenkomt er niet beter, maar slechter van wordt, zegt hij in 1 Korinthe 11, vers 11. Je wordt er niet beter van, je wordt er slechter van. Ten eerste hoor ik als u samenkomt in de gemeente dat er verdeeldheid onder u is. Dat is sowieso niet van de Heer. En ten dele geloof ik dat. Maar er moeten ook afwijkingen in de leer zijn onder u... omdat beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Maar zoals u nu samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Ik wil dat je dit blijft onthouden. Zoals u nu samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Het is niet het eten van het avondmaal van de Heere. En dan vertelt hij dat ze drinken, eten en dronken zijn... zijn eigen avondmaal heeft genomen, et cetera, et cetera... Of staat er, of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben. Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt of gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker naar het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. He, dus dat hij voor ons is gestorven en weer is opgestaan. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf zo beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Zie je wat hier staat? Wat jullie doen is niet het vieren van het avondmaal. Of als jullie het op deze manier doen, onderscheiden jullie niet het lichaam van de Heere. Het is niet het verbondsmaal wat jullie vieren. En omdat het niet het verbondsmaal is, daarom staat er in vers 30... zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Waarom? Omdat het verbondsmaal geeft jou kracht. Het verbondsmaal dat brengt genezing, maakt genezing manifest in jouw lichaam. Het is de bevestiging dat jij bij koning Jezus hoort. Dat jij bij een beter verbond hoort. Dat je niet meer onder de wet bent. Dat je niet meer onder religie bent. Dat je niet meer onder veroordeling en schaamte bent. Dat je niet meer onderheven bent aan de dood. Dood, waar is uw prikkel gebleven? Dat je samen met hem één lichaam bent geworden waarvan hij het hoofd is. En door zijn bloed te nemen en door zijn brood te nemen, zijn vlees, zijn lichaam, is genezing voor heel ons vlees. Door zijn striemen is ons genezing geworden. In onze wederom geboren geest is genezing beschikbaar. Maar door het deelnemen aan het verbondsmaal is dat een van de manieren waarop die genezing vrijgezet kan worden in ons leven. En waarin door het deel te nemen aan het verbondsmaal wij constant bevestigen dat we bij koning Jezus horen. En dat brengt leven voort in ons. Maar als je dat niet doet, dan heeft dat ook niet dat effect in je leven. Omdat je hebt niet het avondmaal gevierd. Nou, je kunt niet alleen maar genezen worden als je het avondmaal viert. En je zult niet alleen maar gezond blijven als je het avondmaal viert. Maar het is wel één van de instrumenten die God ons gegeven heeft. Één van de geboden die hij ingesteld heeft. Dat we dat zo moeten doen, op die manier moeten doen. Opdat dat ook dat tot stand kan brengen in ons leven. Want zijn lichaam is voor ons verbroken, zodat wij genezen konden zijn. En hij heeft zijn bloed uitgestort, zodat wij onder het bloed vrijgekocht en vrijgewaard zijn van de dood. En wij gewassen zijn, rein zijn en heilig en smetteloos voor God geplaatst kunnen worden in de liefde. Man, weet je, ik ben alweer bijna aan het einde van mijn tijd en daar maal ik echt van. Maar lees ook zelf voor jezelf even Korinthe 10 vers 14. Zie je, de mensen die hadden geen deel aan het verbondsmaal en daarom gebeurden die dingen. Dus als wij geen onderscheid maken en ons bewust zijn van het avondmaal en het nemen als een groot eet- en drinkfestijn en het niet als maaltijd met de Heere, dan zal het ook geen genezend, reinigend effect hebben voor ons, lieve mensen. Het zal niets voor ons doen. Dan missen we de beloftes die in het avondmaal liggen voor ieder die daaraan deelneemt. En daarom zegt Paulus dat in 1 Korinthe 11, 29, 30, dat als je het op onwaardige wijze drinkt. Dus maak onderscheid. Weet je, heb geloof wanneer je dat doet. Dus onwaardig in deze tekst is dus geen onderscheid maken tussen het een en het ander. Jezus zegt in Johannes 6, vers 53 en 57. Voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Johannes 15, vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden blijven nu, kunt u vragen wat u wilt en het zal u ten deel vallen. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dus Jezus is mega duidelijk. Als je mijn lichaam, het brood niet eet en mijn bloed, de beker niet drinkt, heb je geen leven in jezelf. En dus je moet er gewoon voor zorgen dat je altijd verbonden blijft met zijn beloftes in het avondmaal. Jij moet in zijn leven blijven en zijn leven moet in jou blijven. En dat doe je mede door regelmatig het avondmaal te vieren. Het heeft niets te maken met je zaligmaking. Het heeft niets te maken met je redding. Het heeft niets te maken met je rechtvaardiging. Je bent in Christus, ben je behouden. In Christus ben je rechtvaardig. Maar het heeft ermee te maken dat jij tegenover de overheden, de macht en de wereldbeheersers van de duisternis van het tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten laat zien dat jij hoort bij de levende God. Dat je deel hebt aan zijn beker en niet aan die van de demonen. Dat je constant onder het bloed en constant in dat verbond bent. En dat ben jij, en in de geestelijke wereld ben je dat ook. Maar door het deel aan te hebben, maak je dat bekend en bevestig je dat. Waardoor de boze gewoon nauwelijks ingang in je leven heeft. Hij heeft alleen maar ingang in jouw leven wanneer jij dat zelf toestaat. En als jij constant in dat verbond bent en constant bewust bent van wie je bent in Christus, wat hij voor jou gedaan heeft, et cetera, omdat je het doet tot zijn gedachtenis. Dus je gedenkt het offer wat hij gebracht heeft. Je gedenkt wat hij tot stand heeft gebracht. Je gedenkt wat hij heeft volbracht. Je gedenkt de genade die hij beschikbaar heeft gemaakt. En alle beloftes van de Vader. Je gedenkt wie je bent in Christus. Je gedenkt dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Je gedenkt dat je gezegend bent met alle geestelijke zegen. Je gedenkt al die dingen. En doordat je daar constant mee bezig bent en dat tot die gedachtenis doet van wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht, dan heeft het boze geen ingang in jouw leven, omdat je je bewust bent van je identiteit en je autoriteit. Nou, als je dat niet doet en je doet het niet op die manier en je gewoon je leven leeft verder, dan kan de Satan je op toch misleiden door bepaalde dingen in te fluisteren of weet ik wat. En je bent gewoon minder scherp en minder alert, weet je. En dan heeft hij dat wel. Dus ik zei net nauwelijks, maar hij heeft geen ingang in je leven. Ik bedoelde ermee te zeggen dat wanneer je geen verbondsmaal viert, dat hij wel ingang in je leven kan hebben als je niet constant bewust bent van je identiteit en autoriteit en dus de leugen herkent die je kunt counteren met de waarheid. Dat is wat ik daarmee wilde zeggen, dus begrijp me alsjeblieft weer niet verkeerd. Maar jij laat gewoon zien dat je bij hem hoort. En dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Je bevestigt het bloedverbond dat Christus met ons sloot. Het avondmaal is een feestje, lieve mensen. Het is een feestje. Gedenk gewoon alles wat hij voor jou gedaan heeft vanaf de dag dat hij in je leven is gekomen. Gedenk in welke toestand en hoedanigheid jij was voordat hij in je leven kwam en waar je nu bent dankzij hem. Hoe hij er altijd voor je is geweest. Hoe hij je vanaf dag 1 heeft beschermd en heeft genezen en lief heeft en heeft gezegend. Vier het zo vaak als je kunt. Niet 1 keer in de maand, dat was onder het oude verbond. Nu, zo dikwijls als u dit doet. Dus je kunt het gewoon dikwijls doen, zeg maar. En vier het met grote vreugde en oneindige dankbaarheid in je hart. Neem zijn lichaam, neem het brood, drink de wijn, zijn bloed en loof en prijs zijn heilige naam, want hij heeft het allemaal volbracht. Halleluja. Amen. Nou, ik had er nog meer over kunnen delen, maar ik moet echt stoppen, want ik ben ver over mijn tijd. En ik hoop dat jullie erdoor gezegend worden. En ik hoop jullie mogen verwelkomen bij weer een volgende les van de serie One Basics. Zegen!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to talk about how to harness your emotions. I tell you, this is powerful. Emotions are the best and the worst part of life, and it really just depends on how you choose to use your emotions. That's a major statement right there, but most people wouldn't agree with that, but I believe that that's exactly what the Word of God teaches. I've got this teaching entitled Harnessing Your Emotions. You know, I've got this picture of a guy just riding a horse, and the horse is totally out of control. And the reason I use that is because I've had horses. And I tell you, it's easier to restrain a horse and to keep it from ever getting out of control than it is to let it get out of control and then try and rein it back in. That's not the way that you ride a horse. You know, I had my horse, as I mentioned this yesterday, were kind of green broke because I wouldn't ride them but once every month or something like that. I just didn't spend that much time with them. And so anyway, they had a tendency to do things they shouldn't do. And there was this a friend of mine, Don Crow. He's been with me for many, many years. And his son, Stephen, was only 7 years old at the time, and he wanted to come out and ride one of my horses. So I said, okay, and I taught this 7-year-old kid some of the same things that I was sharing yesterday. The Bible says you put a bit in a horse's mouth, James chapter 3, and you turn about their whole body. A horse can't do anything without its head. So I told him how to keep this horse from running away, how to control it, and to use this bit. And this 7-year-old kid rode this horse that was not, you know, a real placid horse at all. And for 2.5 hours, he rode that horse and didn't have a single problem because he just followed the instructions and controlled the horse. And right after he got off that horse, it was probably less than 2 hours later, I had another guy come out with his son, and his son was about 25 or something like that. He had just gotten married, and he had his wife with him. And I started to give him some of the same instructions that I'd given the 7-year-old boy. But, you know, he didn't want to hear it. He was cool, and he was trying to impress his new bride. He says, oh, I can ride this horse. No problem. I mean, I bet you it wasn't over a minute, maybe 2 minutes maximum, that horse had thrown him into a barbed wire fence and he had to go to the hospital. And it was all because he didn't control the horse. It was the exact same horse, the exact same day, but the difference was one person was in control and knew what to do. A 7-year-old boy was in control. A 26-year-old man didn't use the power and the authority that he had over that horse. That horse knew it and took advantage of him. And I mean, within a short period of time, he was on his way to the hospital. And it's the same thing with your emotions. Your emotions are the best and the worst part of life. You know, right now, if you were to just use your memory and go back to when you were a kid and think about probably one of your greatest memories that you ever had, one of the most pleasant things, the best thing that ever happened to you as a kid. You know, among kids, we've got this program is seen in all different nations, and so there would be different cultures, different everything. And yet I can guarantee you, if you go back to your happiest memory, it would involve emotions. Some joy, anticipation, maybe a trip that you were taking, something that the family did, somebody that showed you love. Emotions are what makes that one of the greatest memories. You could also go back and say, what's the worst thing that ever happened to you? And I guarantee you, emotions would factor into that. You would feel grief, sorrow, anger, bitterness, rejection, or something like that. Emotions are the best and the worst part of life. And here's the good news, and this is the main thing I've been talking about the last couple of days, is that you don't have to just let your emotions go and hope that things work out good. You can literally choose how you want to be. You can choose to rejoice. And I know some of you are saying, no, that's not true. I can't help it. This happened to me and I can't control it. I go back to this verse I used yesterday. Jesus was talking to his disciples the night before his crucifixion, and he told them, don't let your heart be troubled. He would have been unjust to give them that command if they couldn't do it. And yet there's people today saying, well, you can't control your emotions. That's contrary to what the Bible says. You can control your emotions. One of the ways that people cope with negative in their life is to just give up all responsibility, authority, and say, I can't help it. You know, this person did this, this problem happened to me, and I can't help it. I am just a product of my environment. And it makes them feel better at first because they don't have any sense of condemnation, any sense of failure. They don't have to deal with any of these negative things. And so it's comforting at the moment. It gives you a little bit of relief to just think, well, I can't help it. I'm only human. And this is, you know, this is just what happens when these bad things happen. But that is contrary to what Jesus said. Jesus was talking to his disciples right before the worst time that they would ever experience in their entire life. And he says, don't let your heart be troubled. That's the very first thing he told them. Why didn't he tell them something else? No, he started by saying, don't let your heart be troubled. If these disciples gave in to grief and sorrow and then started thinking, well, Jesus must not have been the true Messiah because he was defeated by the Romans. He's dead. He's buried. I put him in the tomb. And if they would have started allowing all the emotions and the feelings that go with that and just let them run wild, It could have totally derailed their faith. It could have totally destroyed them. So the very first thing Jesus said is, don't let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. And he's showing you here that the way you keep your heart from being troubled is you get into faith instead of into feelings. You don't let your emotions run wild. You control them. Man, that's huge. And I know that there's millions of people right now that are saying, this is just unreasonable. You aren't being compassionate. You don't understand where I've come from. I'm saying these things to help you. It's the truth that's going to set you free, not the stuff that's being said today by people and their humanistic, materialistic way of trying to cope with their problems. That's not going to set you free. It's the truth that's going to set you free. And the truth is that I don't care what you're going through, you can control your emotions. You are not just an animal. You are not just a hunk of chemicals. You can choose what you want to do. You know, many of you have heard this testimony, but on March the 4th of 2001, I got a call at 4 in the morning, and my wife and I had just gotten in from an overseas trip, and we had only been asleep for 3 or 4 hours. And I got a call, and it was my oldest son, and he said, Dad, I'm sorry to tell you, but Peter, my youngest son, is dead. And I asked him what happened, and then I said, don't let anybody touch him till I get there. The first report is not the last report. And I hung up. Jamie and I had to get out of bed. We had to get dressed. It takes us an hour to drive into Colorado Springs. This is back before we had cell phones. We didn't know what was going on. And what would happen if you were woke up out of a dead sleep, told that your son was dead? What would you feel? Well, I can guarantee you, I felt everything that anybody else would feel. Sometimes when I teach on these kind of things and I talk about harnessing your emotions and I give these testimonies about how I've reacted contrary to what I feel, people think it's because I don't feel the same thing that they do, that somehow or another I'm different and I just don't have emotions. That is not true. I begin to feel everything that any person would feel if you were told that your son was dead. And I begin to feel that. Even though Jamie and I had prayed and we called our son back to life, I didn't know that that was going to happen. I was believing that it was going to happen, but I hadn't got the confirmation of it yet. I didn't know for sure. And on the way in, I began to start feeling sorrow, grief, confusion. How could this happen? If I hadn't have known the Word of God about God being a good God, if I was just like many religious people, I could have felt anger and bitterness, like, God, why did you let this happen? But of course, God didn't let it happen. I started to feel all of these things, but you know what? I do not like being defeated, depressed, discouraged, having anger and sorrow and grief. I don't like it. And I have learned that, praise God, I don't have to have it. And so even though I had these feelings, I began to do what Jesus said right here. Don't let your heart be troubled. I began to take my authority and I began to say, Father, I praise you. I started quoting scriptures like Psalms 34. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. And I just started praising God out loud. And I started glorifying God and saying, God, you're a good God. Thank you that you did not kill my son. Thank you that we have power in our words and we've spoken. And I just started praising God and worshiping Him. Now, I know that there's people watching this program that will sit there and say, well, you were in denial. Well, my son came back from the dead after being dead for nearly 5 hours. He had already started to turn black. They had stripped him naked, put him on a slab in a cooler with a toe tag on, had pronounced him dead. And after being dead for nearly 5 hours, he came back to life because I wasn't in denial that I felt these things, but I was in denial that I had to let my emotions control me. I have authority over my emotions, and I know the power of praise. This is a whole different teaching, but man, Jesus taught that God has ordained praise as strength to still the enemy and the avenger. That's out of Matthew chapter 21 put together with Psalms chapter 8. And because I knew these things, I felt grief, I felt confusion, I felt sorrow, I felt these things, but I was not going to let my emotions run away with me. And I grabbed control of my emotions and I started praising God and worshiping God. And when I did, it's a long story, but God brought things back to my remembrance. He quickened my faith, and I started doing it just by faith. I didn't feel praise. I didn't feel joy. I didn't feel peace. I felt the opposite of all of those things. But I just chose to act on what God's Word says. Just like Jesus said right here, don't let your heart be troubled. How do you do that? You believe in God. And I believed the promises that God had given me about this son that had not come to pass yet. And because of it, I mean supernatural faith rose up on the inside of me. And I started praising God. I wasn't silly about it. It wasn't foolish, but it was true joy and peace. The Bible says, Isaiah 26:3, the Lord will keep him in perfect peace whose mind is stayed upon him because he trusts in him. And I had a supernatural peace and joy come over me. And I told Jamie, before we got into the Springs, I said, this is going to be the greatest miracle we've ever seen. And I was actually excited. I was actually happy. And I know some of you think, you're weird. Well, I think you're weird. I think that you're weird to just let your emotions run wild and whatever, just let them go as if you have no control over it. You don't want the grief. You don't want the sorrow. You don't want the confusion. You don't want these things, but you don't feel like you have any control over it. I think that's weird. That is a person who does not understand that the Word of God gave us commands, like right here, don't let your heart be troubled. He would have been unjust to give a command if we couldn't fulfill it. You can control your emotions. You can choose to rejoice. Even when you're told that your children are dead, you can choose to go ahead and bless God at all times. Let His praise continually be in your mouth. And some people think that's not humanly possible. Well, then that's just because you don't understand the power and the authority that God has given us. And I'm telling you, you can do it. I am convinced that if I had let this grief and sorrow that I was beginning to feel just go, and if I had given in to my emotions, and if I had let myself just fall apart like a $2 suitcase, that my son would be dead today. But did you know that because I understood these things and I understood how important it is not to let emotions dominate me, but to let my heart and my choices, the Word of God, my faith in what God says dominate me. Because I made that choice, I'm convinced that that's the reason my son is alive. If I'd have given in to those emotions, my son would be dead. And did you know that the next year, after he came back from the dead, is when he had his little girl and my granddaughter, Renan. She just turned 13 years old. We just took her on a trip to Europe when I was ministering in England and Poland and Rome. And we just had an awesome time with her. I wouldn't have had my son. I wouldn't have had my granddaughter. None of these things would have been true if I had just given in to emotions. I'm telling you, this is important. Emotions aren't the caboose. They are the engine. Emotions don't just follow whatever happens in your life. That's what most people feel. That's what they think, and they allow that to go on, and they think, I can't control this. I can't help how I feel. You can totally help how you feel. You can choose how you want to feel. Again, I go back to a verse that I used yesterday, Deuteronomy 30:19. Behold, I call heaven and earth to record against you this day that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. God gave you the choice. You can choose life or death. You can choose blessing or cursing. You can choose joy or sadness. It's your choice. And I know that there are people watching this program say, well, I'm struggling with depression and sadness, but I didn't choose it. Yes, you did. And I know some of you may take offense and think, well, how dare you say that? I didn't want to be sorry. Somebody died and I couldn't help it. You chose to believe that you are only human. You chose to believe that you can't control your emotions. You chose to focus on your loss instead of focusing on the positive things. You've made choices that caused your emotional state. Now, you may not have just out and out chosen to be depressed, discouraged, grief-stricken, or whatever, but you made choices that made you susceptible to that. You know, we played this video on my program on Monday about Alan and Debbie Moore, and he was miraculously healed and raised up, after a massive stroke that actually killed one third of his brain. And he worked on my phones until just recently. And then in April, they had a car wreck. They were turning left. They took off and a person ran a red light at 55 miles an hour and T-boned him and hit Alan. And he died in this car wreck. And so the previous healing that we showed on this testimony, it's still valid. It was all true. Everything came to pass. And harnessing their emotions was one of the things that made Debbie able to overcome all of the negative reports of the doctor. Now, in just April of 2015, when Alan died, Debbie had to deal with this again. And, you know, she was just telling me this morning on my way in to make these programs, I asked how she's doing, and she is just praising God, said her focus is on Jesus. She's happy. She's praising God. She's excited about life. And she is less than 2 months away from having lost her husband in this car wreck. And you know what? She could have gotten mad and angry at the person. This woman that ran the red light was not paying attention. We don't know, but she was distracted in her driving. She could be mad and angry at that, and yet she's chosen to forgive. She could be grieving and missing her husband, and yet she's chosen to just rejoice in the fact that he's with the Lord and we know where he is. And she has chosen to do these things, and she is acting contrary to the way most people would act, and some people would criticize her and try and drag her down to their level to where you need to be grieving. You need to let this grief process go on. No, she needs to be going ahead and praising God and blessing God at all times and not letting her heart be troubled. That's what Jesus told us to do. Remember that this scripture I used in John 14 was from the night before Jesus was crucified. And the very last thing he said to his disciples before he went to the Garden of Gethsemane and prayed and then was arrested. Here's the last thing he said in John 16:33. These things have I spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. See, this, some people think that the only way you can have joy and your emotions stayed on God and have positive emotions instead of negative emotions is to change all of the circumstances out here. They are trying to pray, oh God, don't let anybody be against me. Don't let anybody persecute me. Make everybody love me. Get this person out of my life. Bring this person into my life. And they're trying to change all of these external things, thinking that happiness is just a byproduct of everything in your life being good. But Jesus said, in the world, you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. He wasn't telling you to be of good cheer when all of your circumstances are fine and everything's good and then you can rejoice. No, you have to choose to be of good cheer even in the midst of circumstances. Debbie Moore back here that I was just talking about is keeping her mind on the Lord. She told me this morning, she says Isaiah 26:3 is one of her favorite passages. And it says, the Lord will keep him in perfect peace whose mind is stayed upon him because he trusts in him. And Debbie is doing that. Her focus is on the Lord. And because of it, even with the loss of her husband, she is just praising God. She's happy. She's joyful. She answers our phones. And she had somebody call in who was just complaining and talking about how bad their life was. And they were just going on and on. And in a sense, justifying them being defeated and depressed because you don't know what's happened to them. So Debbie just told him, says, well, I just lost my husband last week. He died. He's killed in a car wreck. I've got my pelvis broken. And she had all kinds of things that she was having to deal with. And she says, I've got all of these things going on. Is yours as bad as mine? And this guy, well, no. Why are you even at work? And she says, because I love the Lord and because God has taken care. And she just began to start ministering unto him. And this guy said, you know what? I don't think I really have a problem. And it really helped him. But see, people, it's like they draw a line. And they say, oh yeah, I'm going to praise God even if everything's not good. As long as it's, you know, just minor stuff that's not good. As long as it's a hangnail, I've got a little bit of a headache, I'm going to still praise God. But if somebody dies, if you go through a divorce, if this happens, if that happens, well, then they just draw a line. You can't rejoice in that. It's only in these minor things that we can overcome. But I'm telling you, the Lord says, you keep your mind stayed on Him, He'll keep you in perfect peace at all times. I gave the testimony today about my son being dead, and I was able to praise God and rejoice, even in a situation where I thought my son was dead. I'm telling you, it can be done. You're too late to tell me that you cannot control your emotions. I have done it. I have seen miraculous, supernatural results. And I'm telling you, until you start getting better results than what I'm getting, maybe you ought to try adopting what I'm saying, what the Word of God says, instead of just going by what everybody else says, that you're only a human, that you can't control this. You aren't only human. You got the supernatural power of God living on the inside of you. Galatians 5, 22 and 23 says, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. And it goes on to list 9 things. You've got love on the inside of you, joy and peace. Those are emotions. They aren't only emotions, but it includes emotions. And you've got that on the inside of you. Now, are you going to let out what is on the inside of you, the supernatural part that's been born again? Or are you just going to let your emotions be dominated by what you see, taste, hear, smell, and feel? The choice is yours. I'm encouraging you to choose life. I'm telling you that you can do it. God gave you a command that even in tribulation, be of good cheer. You can rejoice even when the bottom is falling out. Even when things aren't going your way, you can still rejoice. And I think that this is the very first step to harnessing your emotions, is just knowing that God did give you authority. Now, there's other things. I've used this example about horses, and I gave you some things about how you control them with a bit and their mouth. There's things that you have to learn, but just knowing that there is a way to control something that's bigger than you, that's encouraging. Even before I give you all of the practical steps that I'm going to be giving in this whole teaching, before you get all of the answers, the very first thing is you got to quit advocating your authority, and you've got to say, I can do this. Through Christ, I can do all things, Philippians 4:13. And I am going to overcome this. And I'm not going to depend on a pill. I'm not going to just pray and get rid of all problems in my life. In the midst of my problems, I am going to overcome this thing. In the midst of tribulation, I am going to be of good cheer. I am going to come out of this. And that's the very first step, is just understanding and believing, embracing that you can do this. Not just in your own power, but through Christ, you can do all things. And many of you have just given up hope. Many of you have advocated all authority over your life, and you are just sitting there as a victim, pleading and waiting on God to change everything external. It starts on the inside. It starts with you standing up on the inside and saying, I'm sick and tired of being sick and tired, and I am not going to embrace these emotions. I am not going to let them rule me. I'm going to rule them. I'm going to control them. So I know that this is different. Some of you may feel I'm being harsh. I'm just being truthful with you. It's the truth that's going to set you free.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
9: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
11: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: Wat zegt de Bijbel over de kinderdoop en belijdenis? Of wat is, volgens mij hebben we hem op Facebook genoemd, kinderdoop of volwassen doop, wat zegt de Bijbel? Nou, dit is een heel belangrijk thema om aan te halen en te behandelen. Omdat al eeuwenlang is er een discussie. Laatst heb ik een preek gedaan over de kracht van de waterdoop. Nou, en daar ben ik helemaal niet ingegaan op kinderdoop of volwassen doop. Ik heb alleen laten zien wat is de doop en wat doet de doop volgens de Bijbel. Maar uiteraard kregen we op onze Bijbelschool, op onze online Bijbelschool en ook via YouTube vragen van, maar wat zegt de Bijbel nou over kinderdoop en volwassen doop? En als je bent gedoopt als kind, telt dat dan ook? En kan je dan ook aanspraak maken op die beloftes die gelden voor de waterdoop? Hoe zit dat precies? En toen dacht ik, van, we krijgen ook best wel vaak vragen over in onze infomail. Dus toen dacht ik, nou, we gaan het gewoon behandelen in een uitzending, zodat we het voor eens en altijd goed neerzetten. Dus ik geloof dat deze uitzending voor velen een zegen zal zijn. Nou, nu wil ik dus vandaag ingaan op, wat is de Bijbelse doop? Of wat zegt de Bijbel over kinderdoop? Wat zegt de Bijbel over volwassen doop? Wat is de juiste doop? Om het zo maar te zeggen, wat zegt de Bijbel volgens over belijdenis doen? En hoe kunnen we daar mee omgaan? Nou, al eeuwenlang is er discussie in de kerk hierover. Maar het is wel heel belangrijk om daar een goed standpunt over in te nemen. En dus hoe zit het met de kinderdoop? Dat is waar we het over gaan hebben. En voordat ik dat wil behandelen, zijn er twee richtlijnen die ik even neer wil zetten. En ik denk dat het goed is. Zeker als we een bepaalde discussie induiken of een thema waarover heel veel over wordt gediscussieerd. Zijn er twee richtlijnen waarvan ik denk dat het belangrijk is om die aan te halen. Niet alleen voor deze discussie, maar over iedere discussie. En zelfs over ieder onderwerp wat we Bijbels neer willen zetten. Waar we het over eens moeten zijn voordat we überhaupt het woord van God in kunnen gaan. Om te kijken hoe het zit. Dus dat is belangrijk. Nou, de eerste richtlijn is dit. Is wegblijven van gevoel- en emotieargumenten. Wanneer we zo'n belangrijk thema bespreken als de doop, schieten sommige mensen naar gevoelsargumenten of emotieargumenten. En dat kan zijn dat mensen met de kinderdoop zeggen, ja, maar mijn ouders hebben het oprecht gedaan. Zeg je dan dat mijn ouders het verkeerd hebben gedaan? Zeg je dan dat de kerk het verkeerd doet? Mensen met de volwassen doop, naar aanleiding van de vorige uitzending, kunnen zeggen van, bijvoorbeeld op zo'n tekst waar Petrus zegt, door de doop wordt u gered. Kunnen zeggen, ja, maar mijn opa, oma, weet ik veel wie dan ook, die geloofde wel, maar die is niet gedoopt. Maar ik geloof dat hij wel gered is. Nou goed, ik heb er in de vorige uitzending ook uitgelegd hoe we dat, dat daar best wel een Bijbels kader voor is en dat ik dat ook geloof. Maar wat belangrijk is even, op gevoel- en emotieargumenten kunnen we niet het woord van God onderzoeken. Het gaat er niet om wat jij voelt, het gaat ook niet om wat je denkt. Het gaat erom wat zegt het woord van God. En daar willen we naar kijken. En dat is de tweede richtlijn. We willen weten wat zegt het woord van God hierover. Want de Bijbel zegt in Titus 1, vers 9, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is. Dus de gezonde leer, gezonde doctrine, is gebouwd op het betrouwbare woord. 2 Timotheüs 3, vers 16 zegt, de hele schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dus we willen weten, wat zegt de schrift? Wat zegt het geschreven woord van God? En Johannes 17, vers 17 zegt, Jezus, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus dat zijn de twee richtlijnen. We willen wegblijven van emotie- en gevoelsargumenten en willen weten wat zegt het woord van God. Dat is ontzettend belangrijk. Maar één kan juist zijn, en dat is dus ook, als het gaat over de kinderdoop of de geloofsdoop of volwassen doop, hoe je het ook wil noemen, eigenlijk de vraag, moeten we kinderen dopen? En dan niet eens, nou gaat het vooral vaak om baby's, hè, kinderen die net geboren zijn. Als het gaat om de waterdoop, volwassen doop, kinderdoop, dan kan er maar één juist zijn. Want de Bijbel zegt hier in Efeze 4, vers 4, spreekt over één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Er is één Heer, één geloof en één doop. Er is één Heer, er is één geloof en er is één doop. Dus ze kunnen niet allebei waar zijn. En het is wel heel belangrijk, want de doop is fundamenteel. De doop staat ook in de geloofsfundamenten van Hebreeën hoofdstuk 6. Daar staat trouwens wel de leer van de dopen in meervoud. Omdat het wel andere soort dopen zijn, zoals de doop met de Heilige Geest en zo. Maar dat is een ander thema. Maar er is één waterdoop. Dus er kan er maar één juist zijn. Nou, dus we moeten uitvinden wat zegt het woord van God. En het doel is, en dit vind ik ook heel belangrijk, als het gaat over deze discussie, en ik ga er later op terugkomen, hoe kunnen we zo dicht mogelijk blijven bij wat de Bijbel, Jezus en de apostelen ons onderwijzen en voordoen? Oftewel, in deze discussie, want je gaat zien, er zijn voor beide argumenten, wat is het meest aannemelijk en het beste te onderbouwen? Hoe kunnen we zo dicht mogelijk blijven bij de Bijbel? Het doel is niet, hoe kunnen we bij het directe Bijbels onderwijs, hoe ver kunnen we bij het directe Bijbels onderwijs vandaan zetten, maar het nog steeds voor onszelf verantwoorden? Dat is niet het doel. En dat vind ik heel belangrijk, want het gaat niet alleen over de waterdoop. Ik heb hier gezegd, dat gaat ook over andere gevoelige, ethische, theologische thema's. Denk over scheiding. Denk over genderproblematiek. Allemaal dat soort dingen, dat soort discussies. Nog een keer, het doel is niet hoe ver kunnen we bij het Bijbels onderwijs vandaan zitten en het nog steeds voor onszelf verantwoorden of goed praten. Geldt over allerlei gevoelige theologische of ethische thema's. Kinderdoop, waterdoop, genderdiscussies, van alles en nog wat. Echtscheiding. Het doel is, wat ligt het dichtste bij, was het meest aannemelijke, eigenlijk gewoon wat onderwijzen Jezus en de apostelen ons over de doop. Dus ik hoop dat tot nu toe iedereen hier vandaan op één lijn zit. Dat we zeggen, ja, dat is wat we willen. Als we hier niet over op één lijn zitten, over hoe we onze houding moet zijn tegenover het woord van God, gaan we niet op één lijn komen. En dan mag je wat mij betreft de uitzending ook wegklikken. Want ik geloof dat het goed is om te bouwen op het woord van God en wat God zegt. En niet op onze eigen ideeën, meningen en gevoel. Als het gaat om doctrine is het niet het doel om op de rand van het zwembad te zitten. En de rand van het zwembad zitten is een beetje een lokaal spreekwoord, laat ik het maar zo zeggen. En wat we daarmee bedoelen is, misschien ken je wel de uitspraak, een grijs gebied. Sommige dingen zijn grijs gebied. Dat betekent, sommige dingen weet je zeker dat het niet mag. Andere dingen weet je zeker dat het wel mag. Bijvoorbeeld als het gaat om de wet naleven. En met andere dingen denk je, nou, ik weet het niet. Dat noemen ze grijs gebied. Nou, we noemen dat ook wel eens op de rand van het zwembad zitten. Je kan midden in het zwembad zitten, dan weet je zeker dat het mag. Maar je kan ook een heel eind te buiten staan, dan weet je zeker dat het niet mag. Maar je kan ook op de rand van het zwembad zitten. En dan zit je een beetje op de rand en denk je, nou, hopen dat ik er hiermee wegkom. Nou, als het gaat om doctrine, belangrijke doctrine, geloofsfundamenten, wil je niet op de rand van het zwembad zitten. Als het gaat om geloofsdocumenten, wil je in het midden, of op geloofsdoctrine, wil je in het midden van het zwembad zitten. Wat zegt het woord van God? Wat is de lijn in het woord van God? En wat onderwijst het woord van God in de breedte ons hierover? En dan wil je in het midden zitten. En nogmaals, niet zo ver weg en toch, nou ja, goed, ik zit in ieder geval op de rand, of ik kan het voor mezelf een beetje onderbouwen. Dat is niet de bedoeling van Bijbelse doctrine. Nou, als het gaat om doctrine, wat is nog meer belangrijk? De Bijbel leert ons, en dat is ook hoe de Joden denken, dat op 2 of 3 getuigen staat ieder woord vast. Dat betekent eigenlijk, je had meerdere getuigen nodig voordat je kon zeggen, zo is iets. Ook in een rechtszaak, als het ging om beschuldigingen, de Bijbel zegt ook over beschuldigingen tegen oudsten, maar ook over beschuldigingen tegen broeders in de gemeente. Paulus, die haalt dit meerdere keren aan, dit principe. Matthäus 18, vers 16. En 2 Korinthe 13 vers 1, er zijn veel meer teksten. In de mond van 2 of 3 getuigen staat elk woord vast. Dus je hebt niet 1 tekst nodig om een belangrijke doctrine te onderbouwen. Je hebt er 2, het liefst 3, nog beter is 4. Om iets te onderbouwen als doctrine in de Bijbel, van zo is het, hebben we meerdere teksten nodig die ons hetzelfde laten zien. Dat is de manier waarop je doctrine onderbouwt in het woord van God. Oké, nou, als het gaat om de kinderdoop, laten we eerst even kijken, wat zijn de argumenten die vaak gebruikt worden om de kinderdoop te onderbouwen? Nou, hier zijn ook heel veel boeken over, allerlei, op forums wordt hierover geschreven, natuurlijk heel veel artikelen. En ik wil even kijken, nou, wat zijn de hoofdargumenten waaronder de kinderdoop, waarmee de kinderdoop vaak onderbouwd wordt? Nou, dat zijn meestal de volgende. En de meest bekende is deze. Dat hele huisgezinnen werden gedoopt. Dus in Handelingen en bijvoorbeeld in de Korinthebrief ook, lezen we regelmatig dat huisgezinnen kwamen tot geloof en werden gedoopt. Bijvoorbeeld het huisgezin van Cornelius, een van de meest bekende. Handelingen 10 vers 38. En hij, dat is Petrus, gaf het bevel dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Gaat dan over zijn hele huisgezin. De cipier. In Handelingen 16, als Paulus ontsnapt of de engel bevrijdt hem uit de gevangenis. Of door de aardbeving komt daar trouwens en een boeien schudden los. Nou, die cipier die komt daar tot geloof en dan zeiden ze... Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. U en uw huisgenoten. Dus jij zal gered worden, jij en je huisgenoten. En hij nam hem mee in het nachtelijke uur, was zijn striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijne. Handelingen 16 vers 14. Een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons en de Heer opende haar hart, gaf acht op wat Paulus zei. Zij werd gedoopt en haar huisgenoten. Handelingen 18 vers 8. Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere. En vele van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. Nou, ook in 1 Korinthe 1 vers 6 spreekt Paulus bijvoorbeeld nog over het dopen van het huisgezin van Stefanus. Nou, dit zijn allerlei teksten die zeggen dat een huisgezin kwam tot geloof. Dus een huis of een huisgezin of een gezin kwam tot geloof. En ze werden allemaal gedoopt. En de zijne. Dus het hele huisgezin werd gedoopt. Nou, dan is de conclusie natuurlijk vaak van de kinderdopers. Die zeggen, ja, hele huisgezinnen kwamen tot geloof en werden gedoopt. Het kan niet anders dat daar baby's en kinderen bij waren. Bovendien zeggen ze, de Joden dachten niet individualistisch. Maar die denken collectief. Of die denken, dat is wel een beter woord voor, maar die denken veel meer in groepsverband. Dus redding was ook niet voor jou als individu. Wij leven in een vrij individualistische maatschappij, maar zij niet. Dus dat zijn eigenlijk de argumenten wat ze aanhalen. Het kan niet anders dat bij die hele huisgezinnen kinderen en baby's waren. Net zoals nu in een gemiddeld gezin ook kinderen en baby's zijn. Dus daar werden gewoon kinderen gedoopt, zeggen ze dan. Dus, nou goed, daar gaan we straks van naar kijken wat we daarover kunnen zeggen. Daarnaast zijn er een aantal argumenten, dat is het tweede soort argumenten die vaak worden aangehaald. Alleen die zijn minder bekend, maar dat zijn argumenten uit de kerkgeschiedenis. Nou, de meeste kerkvaders of uit de kerkgeschiedenis, dus de tijd na Handelingen, tijd na de apostelen, de meeste getuigenissen die daar schrijven over het dopen van kinderen komt voor vanaf 350 na Christus. Daarvoor een enkeling en ook wat minder direct. Maar bijvoorbeeld vanaf 350 na Christus zien we de kinderdoop als steeds vanzelfsprekende toegepast worden. Allerlei mensen die zeggen dan daarom dopen wij ook zuigelingen. Daarvoor wordt er sporadisch gesproken over de kinderdoop, zowel negatief als positief. Irenaeus, bisschop van Lyon, bekende bisschop. Hij schreef het boek rond het jaar 180. Hij zegt, Christus kwam om alle mensen door hem te redden. Want alle die door hem tot God wedergeboren zijn, zuigelingen en kinderen en jongens en jongelui en oude mannen. Dus Irenaeus spreekt over tot God wedergeboren kinderen. Nou, die kunnen nog niet geloven, maar die werden volgens hem wel wedergeboren. En dan hebben we nog Tertullianus. Als je nog een leuke naam zoekt voor een van je kinderen, dan noem je hem gewoon Tertullianus. Maar die sprak zich uit tegen de kinderdoop. Al redelijk vroeg, zie je, 155 na Christus werd hij geboren. En wat dus aantoont dat het gebeurde. Hij was er alleen niet mee eens vanwege, hij zegt, ja, als je kinderen doopt, je hebt geen enkele garantie dat ze in het geloof blijven. Dus waarom zou je dat doen? Nou goed, dus uit de kerkgeschiedenis zie je hier dat we in ieder geval lezen dat er kinderen gedoopt werden. Dat de zuigelingen gedoopt werden. Dus dat was relatief normaal. Dan zeggen de mensen ook die de kinderdoop aanhangen en onderbouwen, die zeggen vervolgens, de kerkvaders en de mensen uit de kerkgeschiedenis waren heel nauwkeurig met het navolgen van het onderwijs van de apostelen. Dus het is niet aannemelijk dat ze daar heel snel van afweken en kinderen gingen dopen als ze daar nergens op baseerden. Dus dat is ook iets wat ze daarbij zeggen. Wat is een ander argument wat vaak gebruikt wordt om de kinderdoop te onderbouwen? Nou, ik vind het dus belangrijk om deze argumenten te kennen, te begrijpen. En dan weten we ook waar het gedachtegoed vandaan komt. Nou, iets anders wat vaak gezegd wordt, is dat de kinderdoop die is in plaats gekomen van de besnijdenis. Dus die kennen de meeste mensen wel die in de traditionele kerk zijn opgevoed. De doop is gekomen in plaats van de besnijdenis. De besnijdenis werd toegepast op kinderen, dus doop je ook kinderen. Dat staat bijvoorbeeld in Colossenzen 2, vers 11. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Dus in Christus zijn we besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Dus niet met aardse handen, fysieke handen, menselijke handen. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Dus Paulus zegt hier, ja, de doop is eigenlijk de nieuwtestamentische besnijdenis, zoals in het Oude Testament er letterlijk een stuk vlees werd afgesneden. In het Nieuwe Testament komen we van ons vleeselijke lichaam af, doordat ons oude leven sterft met Christus in het watergraf. Dus de doop is een nieuwtestamentische besnijdenis. En dus zeggen mensen die de kinderdoop geloven, zeggen ja, de besnijdenis werd toegepast op kinderen van 8 dagen oud, dus doop je kinderen, want het is in plaats gekomen van de besnijdenis. Dus dat is een veelgehoord argument. En deze is eigenlijk ook heel belangrijk als we bespreken de kinderdoop of de volwassendoop. Dat is namelijk, wat moeten we anders doen? Of maar wat moeten we anders met kinderen van gelovige ouders? Want in de Bijbel is het logisch dat we lezen over de eerste generatie bekeerlingen, om het zo maar te zeggen. Want het evangelie werd voor het eerst verspreid. Dus als je kinderdopen bent, zeg je ja. Maar, en ten eerste werden de kinderen mee gedoopt met het hele huisgezin. En die kinderen zijn toch ook gered. Die werden ook gered en geheiligd. Dus wat anders dan de doop garandeert dat ze in het verbond inbegrepen zijn. Als dat zeker in plaats van de besnijdenis is gekomen. Bovendien, zeggen mensen die de kinderdoop geloven, We lezen nergens in de Bijbel over het dopen van de tweede generatie bekeerlingen. Dus als bepaalde mensen tot geloof kwamen, in het boek Handelingen staat natuurlijk helemaal vol met getuigenis van hele menigte die tot geloof kwamen, zeggen ja, we lezen nergens dat bijvoorbeeld hun kinderen opgroeiden en 20 jaar later alsnog gedoopt worden. Dus dat gebeurde niet, want die waren al gedoopt. En dus dat is ook een argument wat veel wordt aangehaald door de stelsel. Oké, nou, dit zijn nog even de 4 meest gebruikte, of dit zijn de 4 meest gebruikte argumenten voor de kinderdoop. Dus even terug samenvatten. 1, hele huisgezinnen werden gedoopt, daar moeten kinderen bij gezeten hebben. 2, in de kerkgeschiedenis spreken de kerkvaders over de kinderdoop en anderen. Die hebben echt niet zo snel dat onderwijs van de apostelen veranderd. 3, de doop is in plaats van de besnijdenis dus toepassen op kinderen, net zoals de besnijdenis werd gedaan. En 4, kinderen zitten toch inbegrepen in het verbond. Die zijn gered en geheiligd. Dus de doop garandeert ons dat. En we lezen niet over tweede generatie bekeerlingen. Je zou kunnen zeggen dat is argument 5. Dat zijn eigenlijk de hoofdargumenten die gebruikt worden om de kinderdoop te onderbouwen en waar alles omheen gebouwd wordt. Dus, nou, het is denk ik heel belangrijk om te kijken, joh, wat kunnen we hier nou over zeggen? Wat leert het woord van God ons hierover? En even terug naar het begin. In het begin heb ik gezegd, op het woord van 2 of 3 getuigen hebben we nodig om doctrine te bouwen. En willen zo dicht mogelijk blijven bij wat onderwijst het woord van God ons. En ik wil nu kijken eigenlijk wat zijn argumenten voor volwassen doop of geloofsdoop. Als ik het telkens heb over kinderdoop, heb ik het niet over dopen van kinderen van 10, 11 jaar. Hebben we het dus over dopen van zuigelingen of baby's. Nou, wat zijn argumenten voor de volwassen doop? En laten we daar eens naar gaan kijken. En ik denk dat hier voor heel veel mensen ook mooie openbaringen in zitten voor andere gebieden van hun leven. Nou, wat zijn de argumenten voor de volwassen doop, de geloofsdoop, en wat kunnen we zeggen over of tegen die argumenten van de kinderdoop? Nou, ten eerste, er is geen één directe, tussen haakjes duidelijke tekst die ons vertelt dat kinderen gedoopt werden. Er is geen één directe, duidelijke tekst die ons vertelt dat kinderen gedoopt werden. We hebben geen één tekst in de hele Bijbel waar we lezen dat een baby, een zuigeling of een onmondig, een kind dat nog niet in staat is om te praten, gedoopt wordt. Het feit dat zuigelingen meegedoopt werden wanneer het hele huis gedoopt wordt, is dus een aanname. Want het staat er niet. Het staat het hele huis wordt gedoopt, maar er staat niet inclusief kinderen. We gaan later zien dat een aantal teksten defineert wel redelijk wie er gedoopt werd. Soms staat er ook in Handelingen, dit zijn tekst die ik ook later nog wel voorlezen, alle werden gedoopt, zowel de mannen als de vrouwen. Dus daar werd wel besproken wie er gedoopt werd. Maar het feit dat zuigelingen meegedoopt worden wanneer het hele huis gedoopt werd, dus dat kinderen meegenomen werden, dat daar kinderen waren, dat daar baby's aanwezig waren, is een aanname. Je weet het niet zeker. Misschien bestond het huisgezin voornamelijk uit volwassenen. Misschien waren de kinderen al verder opgegroeid. In die tijd gingen bovendien kinderen werden veel eerder ook als volwassen gezien. Dus in ieder geval, je weet het niet in de tekst, dus je doet een aanname. Nou, dat noemen ze ook wel een argument uit stilte. Wat is daar heel belangrijk over? Eigenlijk wat je zegt, en dat staat eronder, een argument uit stilte, de Bijbel zegt het niet. Dus het is wel zo, zeggen eigenlijk de kinderdopers. Ja, de Bijbel zegt wel niet dat daar kinderen gedoopt worden, maar dat is wel zo. Ja, dat is natuurlijk een heel zwak argument. Zeker bij zo'n belangrijk en fundamenteel onderwerp. Aannemelijker is, de Bijbel zegt het niet, dus of het is niet zo, of we weten het niet. Maar het is niet sterk genoeg om een doctrine op te bouwen. De Bijbel zegt het niet, dus het is wel zo. Om op die manier, op zo'n belangrijk thema, een argument toe te passen, dat is een enorme geloofssprong die je dan maakt. Mocht je nou andere teksten hebben die definiëren dat in dat hele huisgezin kinderen waren, of andere duidelijke teksten waar staat dat kinderen of baby's werden gedoopt, ja, dan maakt dat een stuk aannemelijker. Maar als er geen één tekst in de hele Bijbel is die letterlijk zegt dat een kind of een baby gedoopt wordt, dan doe je een hele grote geloofssprong door maar aan te nemen dat die daar bij die huisgezinnen zaten. En dat gaan we straks nog wel zien als we eens gaan onderzoeken hoe zo'n huisgezin eruit zag of wat daar gebeurde. Nou, nummer 2. Er is geen één directe duidelijke tekst die ons de opdracht geeft om kinderen te dopen. Dat is nog wat anders. Bij nummer 1 heb ik gezegd, er is geen één tekst die ons vertelt dat kinderen gedoopt werden. Maar nummer 2, er is geen één directe of duidelijke tekst die ons de opdracht geeft om kinderen te dopen. Ontzettend veel teksten in de Bijbel spreken over de doop. Geven de opdracht om te dopen. Jezus geeft meerdere opdrachten om te dopen. We hebben Johannes de doper. Het boek Handelingen staat vol met verslagen van de waterdoop. Er staat ook specifiek hoe er gedoopt moet worden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onder de aanroeping van de naam van de Heer. Allemaal dat soort dingen. Maar geen één daarvan geeft de opdracht om kinderen te dopen. Nou, de kinderdopers zeggen, dat hebben we net gezien, we lezen nergens in de Bijbel over het dopen van tweede generatie bekeerlingen. Dus dat gebeurde niet. Nou ja, tegelijkertijd kunnen we zeggen, we lezen nergens de opdracht van Paulus of van de andere apostelen om nieuwgeboren kinderen te dopen. Of wanneer of hoe. Dus het is veel aannemelijker dat dat niet gebeurde. Dus als je zegt van ja, maar we lezen nergens over het dopen van tweede generatie bekeerlingen. Nou, dat is geen heel sterk argument, want er waren algemene doopinstructies. Wanneer je iemand moest dopen, namelijk als die tot geloof kwam, hoe je hem moest dopen, die instructies waren er. En die gelden op iedere generatie, die gelden voor ieder persoon. Of je nou eerste, tweede, derde, 400ste of de paarse generatie bent, die instructies veranderen niet. Dus het is logisch dat de apostelen daar niet opnieuw instructies over geven. Wat veel minder logisch is, is dat ze die kinderen doopten en vervolgens dat Paulus nergens in zijn brieven nog uitlegt aan de Korinthe, Efeze, Galaten, welke gemeente dan ook, wanneer ze kinderen moeten dopen, op welke leeftijd, hoe ze dat moeten doen. Dat is nog veel minder aannemelijker, of veel minder aannemelijk dan de eerste argument. Nou, hierover ook. Er is geen één, dus directe tekst die ons opdracht geeft om kinderen te dopen. Dus de kinderdoop is, laten we eerlijk zijn, gewoon een belang. Of de kinderdoop, de doop in het algemeen, is een enorm belangrijke doctrine in de kerk, in het Nieuwe Testament.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Nou, iedere hoofddoctrine. Kijk, er zijn hoofddoctrines en er zijn bijdoctrines. Dat is even iets belangrijks om te begrijpen. Dus hoofddoctrines zijn hoe Jezus naar de aarde kwam, geboren uit de maagd, de waterdoop, de drie-eenheid. Weet je, dat zijn allemaal hoofddoctrines in de Bijbel. Die horen bij de fundamenten. Zoals Paulus, of de schrijver van de Hebreeënbrief, die ons ook geeft in Hebreeën hoofdstuk 6. Bekering, dopen, eeuwig oordeel, hoofddoctrines. Er zijn ook dingen die minder tot de hoofdzaken behoren. Die wel in de Bijbel staan, waar de Bijbel ze onderwijzen. Maar dat zijn niet hoofdzaken. Dat kan bijvoorbeeld zijn, hoe functioneer je in de werking van krachten? Een van de gaven van de geest. Dat zijn dingen, dat zijn geen hoofddoctrines in de Bijbel. Het is fijn als we het over eens kunnen zijn, maar het is niet essentieel. Het raakt niet de kern, de belijdenis van ons geloof. Maar de kinderdoop en de doop in het algemeen wel. Nou, dus als het gaat om belangrijke doctrines, iedere belangrijke doctrine moeten we met meerdere teksten kunnen onderbouwen. En zoals de teksten die ik al net zei, opdat in de mond van twee of drie getuigen ieder woord vaststaat. Dus je moet twee of drie teksten hebben. Maar als het gaat om de opdracht om kinderen te dopen, of het dat kinderen gedoopt worden, zien we nergens in de Bijbel. Dus dat is een hele belangrijke, denk ik, eerste twee standpunten om gewoon, nou, om te zien. Wat is het volgende over de huisgezinnen? De details die we hebben over de huishoudens die gedoopt werden, laten zien dat het voornamelijk volwassenen betrof, of in ieder geval, ik zal er zo meteen nog wel iets extra's over zeggen. Laten we eerst even de twee meest gepakte verhalen over de huisgezinnen, laten we die eens lezen. Handelingen 10, ik heb een aantal versen ertussen uitgehaald, omdat het anders gewoon er niet op paste. En het is een heel lang verhaal in Handelingen 10, hoe Petrus een visioen krijgt en naar de heidenen gaat, et cetera. Maar goed, er staat daar, er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met zijn hele huis God vreesde. Veel liefde gaf aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. Nou, er zit heel veel versen tussen, want Petrus gaat er naartoe. En Cornelius verwachtte en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. Terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. Dus Petrus ging er naartoe. Nou, dan begint Petrus te spreken. En nou, dan zegt op een gegeven moment Cornelius, dus ik heb ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd en u hebt er goed aan gedaan toen u hier gekomen bent. Want wij zijn dan nu allen hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God om alles te horen wat God u bevolen is. Wat u door God bevolen is. Vers 44. Nou, Petrus begint dan te prediken. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, Petrus had een paar Joden meegenomen, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest op de heidenen werd uitgestort. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, kan iemand hen soms de doop weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen, niet gedoopt zouden worden. En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Here. En hij vroeg, uiteindelijk vraagt Cornelius dan nog een paar dagen of hij bij hun wil blijven. Nou, wat zien we in dit verhaal? Ten eerste zegt vers 2, Allen waren godvrezend in het huis. Dus het hele huis was godvrezend, was goddienend. Daarna zegt de Bijbel dat allen hoorden de boodschap van Petrus. Dus ze waren allemaal aan het luisteren. Ze waren allemaal bijeengekomen om daarna te luisteren. Vervolgens valt de Heilige Geest en zegt de Bijbel heel nadrukkelijk... de Heilige Geest viel op allen die het woord hoorden. Dus allen ontvingen de Heilige Geest. Allemaal spraken ze in tongentaal en ze... Die staat ook bij. En ze spraken in vreemde talen. En ze hoorden en spreken in vreemde talen. En God groot maken. En allen werden gered en gedoopt. Dus alle waren godvrezend. Alle hoorden de boodschap. Alle ontvingen de Heilige Geest. Alle spraken in tongentaal. En vervolgens alle werden gered en gedoopt. Nou, op basis van deze gegevens. Deze details uit dit verhaal. Is het veel aannemelijker dat hier geen zuigelingen bij waren. Of in ieder geval niet onder de beschrijving van allen werden gerekend. Want dan moet je die andere aspecten ook op die zuigelingen toepassen. En ik heb hier wel eens een discussie over gehad met een oudste van een gereformeerde gemeente. En dat had ermee te maken dat ik was jeugdleider. En een van zijn jongeren was, een jongen was tot bekering gekomen. Die hadden wij gedoopt. En vervolgens moest ik verantwoording afkomen leggen bij de oudste raad van die gemeente. Waar die ouders van die jongen in zaten, omdat hun kind gedoopt was. Want ja, hij was als kind al gedoopt. En nou hadden wij hem nog een keer gedoopt volgens hun. Hoe konden we dat doen? En terwijl die jongen, die was zelf tot bekering gekomen, wilde zelf gedoopt worden, et cetera. Maar goed, dus die man die kwam ook aan met dit verhaal. Hij zegt van ja, maar wij dopen kinderen, want net zoals Cornelius en zijn hele huisgezin werden gedoopt. Dus ik zei ja, maar de Bijbel zegt ook, ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en ze spraken allemaal in tongentaal. Doen jullie dat ook? Nou ja, de reactie van de man zal ik hier niet nazeggen, maar het kwam weer, dat deden ze in ieder geval niet. En dus je kan niet zeg maar één heel klein stukje eruit pikken en zeggen van nou hier, daar bouwen we de doctrine op en de rest compleet negeren. Dus het is veel aannemelijker dat hier geen zuigelingen bij waren of in ieder geval niet werden gerekend tot allen die gedoopt werden. Nou, wat zien we bij de cipier? Handelingen 16 vers 32. En zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. Hij bracht hen in zijn huis, richt voor hen de tafel en verheugde zich met al zijn huisgenoten dat hij tot geloof in God gekomen was. Nou, hier staat Paulus sprak tot allen, want allen hoorden zijn boodschap. Hij en de zijnen die het hoorden werden gedoopt. En hij en zijn huisgenoten, hij was blij dat hij en zijn huisgenoten tot geloof gekomen waren in God. Dus iedereen die gedoopt was, was daarna heel blij dat hij tot geloof gekomen was. Dus ook deze beschrijving omschrijft niet de zuigelingen. Nou, andere huisgezinnen. Dus dit zijn gewoon de huisgezinteksten. Een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf of op Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten... Nou, hier staat inderdaad toen zij gedoopt was en haar huisgenoten. Alleen het hele grote probleem is, we weten verder helemaal niks over het huis van Lydia. Later in het hoofdstuk, volgens mij uit mijn hoofd vers 40, lezen we nog één keer dat de gemeente waarschijnlijk bij haar samenkwam. Of dat Paulus daar nog langs ging toen hij weer vertrok. Maar voor de rest weten we helemaal niks. We weten niet wie dat waren, met hoeveel ze waren, hoe oud ze waren, hoe dat huisgezin eruit zag. We weten het gewoon niet. Dus een tekst waar je verder helemaal niks over weet, kan je ook heel weinig op onderbouwen. En wat ik net al zei, je doet een gigantische aanname door te zeggen, ja, Lydia die had 5 kinderen thuis, 5 baby's thuis. Je weet het niet. Je hebt echt geen idee. Dus dat is weer een argument uit stilte. En dan, we weten het niet. Dus het is zo. Dat is niet aannemelijk. Het is aannemelijk om te zeggen, joh, we weten het niet. Dus we weten het niet. Dus dit is geen goede tekst om het te onderbouwen. De andere tekst over het huisgezin. Handelingen 18, vers 8. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Here. En velen van de Corinthiërs die Paulus hoorde, werden gedoopt. Nou, wat zien we hier weer? Crispus met heel zijn huis geloofde in de Here. Dus ook hier staat eigenlijk heel bewust, die mensen daar, die geloofden de boodschap die gepredikt wordt en werden als gevolg daarvan gedoopt. Dus de omschrijving gaat dus over de mensen die het geloofden. En ook dat is dus eigenlijk alleen maar op, in ieder geval niet op zuigelingen, niet op baby's van toepassing. Dus dan te zeggen dat zij inbegrepen werden bij die doop is weer zeer is niet aannemelijk. Dus dit even over de teksten van de huisgezinnen. Waarom is dit belangrijk? Omdat dit dus de meest gebruikte teksten zijn om de kinderdoop te onderbouwen. En zoals ik al zei, het zijn argumenten. Ten eerste, de meeste zijn niet goed te onderbouwen. Cornelius valt af, want dat is heel duidelijk. Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest, spraken allemaal in tongentaal. Nou, dat waren geen baby's. Crispus valt af, want die geloofde heel bewust. Wie hadden we daar? We hadden de cipier. Nou, die verheugde zich met z'n allen dat ze gered waren. Waren ook geen baby's. Crispus valt af. Dus het enige wat we hebben is eigenlijk het verhaal van Lydia, waar we dus verder helemaal niks over weten. Dus dat is, ja, daar kan je echt geen doctrine op bouwen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. De details die we hebben over de huishoudens laten zien dat het of volwassenen betrof, of in ieder geval dat de baby's en zuigelingen niet onder de beschrijving van allen werden gerekend. Dat is trouwens weer niet zo heel vreemd, want de Bijbel beschrijft heel vaak alleen of de volwassenen of de mannen van het huis. Maar niet de hele, de hele gezinssituatie werd er niet altijd bij betrokken. Nou, wat is dan ons antwoord op? En ik denk dat dit voor heel veel mensen een zegen is om hier eens goed naar te kijken. Dat is het vierde argument. Kinderen zijn geheiligd in de ouders. Daar is de doop niet voor nodig. En heel veel mensen die, nou, dit is eigenlijk gewoon heel belangrijk om te weten. Het klopt dat redding niet individualistisch is. Dus kinderen zijn automatisch inbegrepen bij de redding van het gezin. Daar is de doop niet voor nodig. En ik ga je dit laten zien uit heel veel Bijbelse voorbeelden. En dit is goed nieuws voor mensen waarvan maar de partner niet gelooft. Of, want zelfs dan zien we dat daar genade is bij God. Eerst eens wat voorbeelden uit het Oude Testament hierover. Bijvoorbeeld Noach. Daarna zei de Heere tegen Noach, Genesis 7 vers 1. Ga de ark in, u en heel uw gezin. Want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. Noach en zijn gezin werden gered, omdat Noach rechtvaardig wandelde. Noach was rechtvaardig, God zag Noach zijn rechtvaardigheid. En op basis daarvan werden zijn gezin en zijn kinderen gered. Dus dat is een mooi voorbeeld hiervan. Nou, een ander heel mooi voorbeeld is Israël door middel van het Pascha, als ze uit Egypte vertrekken. Ze kregen van God de opdracht, de nacht dat ze uit Egypte vertrokken, om een lam zonder gebrek te slachten. Wat natuurlijk verwijst naar Christus. Het lam wat voor ons geslacht is, zonder gebrek, zonder zonde. Dit lam moest geslacht worden en door ieder gezinslid gegeten worden. Staat er heel nadrukkelijk, we hebben niet de tijd om daar tot detail in te gaan. Samen met ongezuurd brood, wat ook stond voor een gebrek aan zonde. Vervolgens moest de vader van het gezin of de man van het huis het bloed aan de deurposten smeren. En het bloed aan de deurposten beschermde het hele gezin, inclusief de kinderen. Nou, ondanks dat de zuigelingen niet persoonlijk konden eten van het lam. Dus zuigelingen, kinderen die nog de borst krijgen, kinderen die net geboren zijn, die hebben echt geen lamsvlees gegeten daar. Maar die werden wel inbegrepen bij de redding, omdat die hoorden daar gewoon bij. Dus de ouders en de andere mensen die dat konden, die aten, die konden daar hun geloof in zetten in die opdracht van God. Het is een geloofsdaad. En daardoor werd het hele gezin, inclusief de zuigelingen, gered. En Paulus zegt, ons paaslam is voor ons geslacht. Dat is Christus. Nou, dit is ook een hele mooie. Rachab, door middel van het scharlakenkoord. In Jozua zien we dat ze het beloofde land in gaan nemen. En dan uiteindelijk dan gaan die verkenners daar naartoe. En dan komen ze bij Rachab, de prostituee, in huis. En dan zeggen ze, zie, als wij in het land komen, moet u het koord van scharlakendraad, dat is rood, donkerrood draad, aan het venster binden waardoor u ons hebt neergelaten. Ze lieten hem weer via het venster gaan. En verzamel bij u, in uw huis, uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. En Jozua, dat is een paar hoofdstukken later, zei tegen de twee mannen, de verkenners van het land, ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen. En dat bedoelde niet als scheldwoord, maar gewoon die prostituee binnen. En breng de vrouw vandaar naar buiten, met alles wat van haar is, zoals u van haar gezworen hebt. Toen gingen de jonge mannen de verkenners naar binnen en brachten Rachab naar buiten met haar vader, haar moeder, haar broers en alles wat van haar is. Nou, wat is zo mooi? Dit spreekt over het offer van Christus. Want Rachab, De prostituee die staat in de lijst met geloofshelden in Hebreeën 11 vers 12. En het bloed, of het scharlakenrode draad, is het bloed van Christus. Zij stelde haar vertrouwen, haar geloof op het feit dat dat rode draad uit haar huis hing, dat ze daardoor gered zou worden. Zo stellen wij ons vertrouwen op het bloed van Christus, dat we daardoor gered worden. En zij en haar hele huis werden gered. Dus door haar geloof, Hebreeën 11 vers 31, in het bloed van Christus, het scharlakendraad, werd haar hele huisgezin meegenomen in de redding. Halleluja. En dat is goed nieuws. En een schitterend beeld van het offer van Christus. Nou, er zijn veel meer teksten en we gaan er niet allemaal op in uit het Oude Testament. Maar ook de zegen van God raakte het hele gezin. Dus Deuteronomy 28 vers 4. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot. De kinderen werden automatisch meegenomen in de zegen. Wanneer de ouders wandelden in gehoorzaamheid aan God. Wat gebeurde automatisch? Nou, wat zegt het Nieuwe Testament hierover? Oh, dit is trouwens ook nog een hele mooie tekst. Waarom verlangde God een huwelijk tussen Israëlieten, dus eigenlijk Joden onderling, ze mochten niet met de andere volken vermengen, en zonder overspel, zonder onreinheid. Dan zegt de Bijbel dit, in Maleachi 2 vers 15. Heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had, dus God gaf Adam één vrouw. En waarom die ene? De meeste van ons hebben al genoeg aan één vrouw. Amen. En hij zocht, want zegt de Bijbel, hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom. God zocht een goddelijk nageslacht. En dat goddelijk nageslacht, gewoon uit een rein huwelijk kwam een goddelijk nageslacht voort. Daarom wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Nou ja, dus ook schitterend. Maar wat zegt het Nieuwe Testament hier nou over? Dus het feit, het Nieuwe Testament is eigenlijk nog veel duidelijker, dat kinderen niet gedoopt hoeven worden om bij het verbond inbegrepen te zitten, of om gered of geheiligd te zijn. Want Paulus zegt dit in 1 Korinthe 7 vers 14. De ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Dus onder genade. Kijk, onder het Oude Testament sprak God nog over dat ze niet onder de andere volken mochten vermengen. Dat is trouwens nog steeds zo onder het Nieuwe Testament. Ga geen ongelijk span aan. Dat gaat niet over een ander land. Maar het gaat erover dat je met een christen moet trouwen. Ga geen ongelijk span aan. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Maar het kon natuurlijk zijn dat één van de twee tot geloof kwam. Dat ze eerst allebei niet geloofden, maar dat één van de twee tot geloof kwam. Maar dan zegt Paulus, want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. Dus omdat de vrouw geloofde, is de man alsnog geheiligd. Ondanks dat hij zelf niet gelooft. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Dus Paulus zegt hier niks over de kinderdoop. Het is ook niet aannemelijk dat zij in zijn hele huis gedoopt werden. Dit kan je hier helemaal niet op toepassen. Want ze kwamen ten eerste later tot geloof. En maar één van de twee was tot geloof gekomen. Maar toch zegt Paulus, uw kinderen zijn heilig. Wat zegt Jezus over de kinderen? Toen werden de kinderen bij hem gebracht, opdat hij handen op hen zou leggen en zou bidden. Maar de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zei, laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij mij te komen, want voor zulke is het koninkrijk der hemelen. En nadat hij de handen op hen gelegd had, vertrok hij van daar. Dus Jezus zegt, joh, het koninkrijk der hemelen is al voor de kinderen. Dus laat ze bij me komen. Dus tekst na tekst na tekst. Laat ons zien, kinderen zijn geheiligd, zijn gered in de ouders. Nou, Petrus, en dit is iets indirecter, maar wel ook een hele mooie tekst hierover. Handelingen 2 vers 38. Waar Petrus zegt, bekeer u, zegt hij tegen die 3000 mensen. Zegt hij, bekeer u, laat in ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde. U zult de gave van uw Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen. En Petrus geeft niet eens de opdracht, joh, haal je kinderen erbij. De Bijbel zegt, alle die dat woord aannamen werden volgens gedoopt. Maar hij zegt, voor u is de belofte en voor uw kinderen. In Handelingen 4 vers 4... lees bijvoorbeeld over het aantal mannen met 5000. En daar gaan we nu niet al te diep op in. Maar wel Handelingen 5 vers 5 vers 14. Er werden er steeds meer toegevoegd, dat is de onderste tekst, die in de Heere geloofden. Menigten van zowel mannen als vrouwen. Dus hier staat wat degelijk gespecificeerd dat zowel de mannen en de vrouwen zich lieten dopen. Maar er staat wederom niks over baby's. Nou, als we ook kijken naar de andere gelijkenissen, zijn we in de vorige uitzending al diep ingegaan op de doop, als door de zee heen trekken en de ark ingaan. Die kinderen werden door de ouders automatisch meegenomen door de zee of door de ark. Ze werden geheiligd of gered in de ouders, maar dus niet doordat ze dat zelf deden. Nou, wat nog meer? Wat kunnen we hier nog meer over zeggen? Nou, dit is een hele belangrijke. Als het gaat om wat zijn nou de voorwaarden om gedoopt te worden, laten we daar eens even naar kijken. Dan zijn er maar twee hele duidelijke voorwaarden in de Bijbel. Dat is namelijk geloof en bekering. Dat wordt altijd als voorwaarde geschetst voor de waterdoop. Bijvoorbeeld Handelingen 8 vers 36. Terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij het water in de kamer en zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Wanneer is het geoorloofd om je te laten dopen? Als je met je hele hart gelooft. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. Ze daalden beide het water af, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. Nou, wat zien we in Marcus? Dat moet trouwens Marcus 16 zijn, vers 15. Hier staat Marcus 15. En hij, Jezus, zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie. En wie het gelooft, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal gered worden. Dus weer eerst geloven, dan dopen. Handelingen 2 vers 38. Wie moest ze zich laten dopen? Bekeer je. Wat moest ze eerst doen? Bekeer je en laat een ieder van u gedoopt worden. En dan zul je de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, ten eerste, met je hele hart geloven, de voorwaarde, kan een baby niet. De prediking van het evangelie geloven kan een baby niet. En je bekeren kan een baby ook niet. Dus aan de fundamentele voorwaarden voor de waterdoop die we zien in het Nieuwe Testament, kan een baby niet voldoen. Dus het is ook heel raar als je volgens wel de waterdoop op die baby toepast.
0: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.

0: New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
10: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: Mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. Nou, ik wil je het zeggen, mocht Dagelijks Brood jou gezegend hebben, dus je bent gezegend geweest met Dagelijks Brood. Volgens mij zijn we al over de 500 afleveringen heen op YouTube. Op God Weder zijn we in de buurt bijna. En je bent gezegend, je zegt ja, ik ben gezegend. Dan wil ik je vragen om dit te delen. Deel het met mensen om je heen, zodat zij ook dagelijks voedsel zullen hebben voor hun geest. En mocht je ons willen helpen, mocht je luisteren van God Radio en je wilt ons helpen, zodat wij kunnen blijven uitzenden op God Radio, dan kunt u daarvoor geven door te gaan naar www.choicenation.nl of je kunt ook gaan naar www.wordevangelismmission.nl. Nou, we zijn bezig met de brief aan de Filippenzen. Dus de brief, de Filippenzen brief aan de brief aan de christenen in Filippi. En we zijn in hoofdstuk 3 beland en we zijn inmiddels bij vers 7 gekomen. Paulus was net gaan roemen in zijn natuurlijke bekwaamheden. Hij zegt, ik ben besneden op de achtste dag uit de geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, in de Hebreeën, uit de Hebreeën. En wat de wet betreft, een fariseeër. Hij was een schriftgeleerde. Hij kende de wet van achterste naar voor, van voor naar achter. Dus hij wist precies wat in de wet was. Maar hij zegt, wat voor mij, vers 7, wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Dat woord schade, dat is het slechte deel. Dus wat voor mij een winst was, wat mij een soort van een roem gaf. Wat mij een soort van een beetje vleugels gaf van, ja zie, ik ben een Hebreeër, ik ben een Fariseeër, wat de wet betreft onberispelijk. Hij zegt, ik heb het als schade beschouwd. Het doet voor mij helemaal niks. En dan zegt hij, ja beslist, ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb en ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Paulus zegt hier, oh mijn diploma's, oh mijn natuurlijke achievements, oh mijn natuurlijke dingen die ik heb gehaald. Hij zegt, ik beschouw het allemaal als schade vanwege de voortreffelijkheid. Dat is de superioriteit. De voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Hij zegt, de intieme kennis van Jezus Christus, mijn Heere. Hij zegt, dat is meer dan alles wat ik heb kunnen bereiken. Hoe kunnen wij dat zeggen? Hoeveel van ons kunnen dat zeggen vandaag de dag? Ik heb een PhD, ik heb dit, ik heb dat. Maar al deze dingen is niets dan de intieme kennis van Jezus Christus. Weet je, daarom kon de man zeggen in vers 1, zegt hij, 1 vers 21 zegt hij, want het leven van mij is Christus en het sterven van mij is winst. Paulus had geen enkele zelfambities meer. Hij had helemaal niet, hij was gestript van alle ambities. Dit is puur dood aan eigen wil. Weet je, een van de teksten zegt hij, ik sterf dagelijks. Niet sterf natuurlijk als lichaam, maar in de zin van aan, sterf aan eigen wil. Sterf aan het vlees dagelijks. Paulus was een man die zichzelf volledig in de handen van de Heer had gewerkt. In de zin van, gewoon had gegooid, had overgegeven. En voor hem het leven op deze aarde was één ding. Om Christus groot te maken. O Heer, dat u ons datzelfde verlangen kan geven of zal geven. Dat we tot het punt mogen komen. Dat we zeggen, alles in deze wereld is niets van mij. Alles in deze wereld is niets van mij. En alles is u. Wij leven puur voor u. Weet je, er is een spreekwoord volgens mij die zegt dat als je niet van iets af kan blijven, dan kan dat ding jou nooit gegeven worden. Volgens mij, ik weet niet of je het zo zegt exact. Maar laat mij het in mijn eigen woorden zeggen. Jezus zei dat alleen als een zaad op de grond voort en sterft, alleen dan brengt het vrucht voort. Nou, onze leven is een zaad. Okay? Jezus zelf was een zaad. Want hij plantte zichzelf. Dat betekent, hij was de zaad die stierf. Zijn sterven was natuurlijk, was ook geestelijk. Maar ook het was ook een zaad die op de grond geplant werd. De zaad stierf. En toen kwam hij met nieuwe vruchten voort. Dat is de nieuwe schepping. De wortel bracht voort nieuwe vruchten. Nieuwe wortels, nieuwe vruchten, nieuwe wijnstokken. Dat is de nieuwe schepping. Totdat wij leren en we zeggen, hey, zoals Paulus hier zegt, hij zegt van, hey, voor mij, het leven is Christus en het sterven is voor mij winst. Dan zullen wij niet maximaal vrucht dragen. En hoe komen wij tot zo'n punt? Het is door dagelijks in de aanwezigheid van de Heer te verblijven. Regelmatig momenten van vasten. Dagelijks in de aanwezigheid van de Heer blijven. Aantal uren. Dat is waar de Heer aan ons hart kan werken. Wij kunnen niet onszelf hier naartoe werken. Tot het punt dat we zeggen van, hey, Heer, het boeit ons niet. Het leven boeit ons niet meer. Het draait allemaal om u. Dat kunnen wij niet zelf bewerkstelligen. Dat is een werk die hij in ons moet doen. Het is een werk die hij in ons moet doen. De potentie is er al, want we leven vanuit de volbrachte werk van Christus. Maar in zijn aanwezigheid, dat is waar hij dat werk in ons kan verrichten. En we kunnen zeggen, Heere, dank u wel. Mijn leven is niets dan alleen voor u. Paulus zegt dus hier, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid. Dus Paulus noemt de kennis, de intieme kennis van Christus is superieur iets. Boven alles, boven geld, boven financiën, boven familie. De superieure iets is de kennis van Christus. Dat is de intieme kennis van Christus. Hij zegt, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid. Man, dit is een krachtige zin. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis, van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En het beschouw het als veiligheid. Weet je wat hij beschouwt als veiligheid? Dat is, ik ben een Hebreeër, ik ben besneden. Dat wordt eigenlijk een Jood maakt. Dat wordt een Jood een veertje geeft van, zie je, daarom zijn we de gekozen volk van God. Paulus zegt, het is veiligheid. Vandaag de dag, hoe kunnen we dat vergelijken? Dat wordt jouw, dat natuurlijke bekwaamheid dat jou zoals van een vleugel geeft. Zie je, kijk mij, ik heb PhD. Kijk mij, ik heb een master. Zie je, kijk mijn auto. Paulus zegt, oh, deze dingen zijn veiligheid. Kijk mij, ik weet zoveel. Dus de Bijbel zegt dat kennis maakt opgeblazen. Dat is de hoofdkennis. Wetenschappelijke kennis, het maakt opgeblazen. Maar de intieme kennis van God brengt je nederigheid. En het laat je zeggen, alles is veiligheid. Dan de voortreffelijkheid van de kennis van Christus. En dan zegt hij in vers 9. En in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid die hij de wet is. Maar door het geloof in Christus. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door midden van het geloof. Dus hij zegt je. Ik wil alles neerleggen en om in Christus gevonden te worden. Niet door mijn eigen goede daden. Dat is het woord rechtvaardigheid. Niet door mijn eigen goede daden. Omdat ik dit heb gedaan, daarom ben ik in Christus. Nee, hij zegt maar door het geloof in Christus is. Maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door midden uit het geloof. Door midden van volledig een puur vertrouwen op God. Het maakt niet uit wat er speelt. Ik vertrouw op de Heere met heel mijn hart en met heel mijn ziel. En ik zal altijd vooruit gaan. Geloof. Geloof en genade. Nou, geloof natuurlijk, het beweegt je om dingen te doen. Nou, Paulus heeft meer gedaan dan iedereen, alle apostelen. Maar toch zegt hij, het is door geloof en genade. Als je leest in het boek van 1 Korinthe, laten we dat even lezen. 1 Korinthe 15, vers 10. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En niet ik echter, maar door de genade van God die met mij is. Door het geloof in Christus Jezus. Hij zegt, ja, ik heb mij meer ingespannen. Ik heb heel veel gewerkt. Maar toch niet door mijn werken, maar door de genade van God, door het geloof. En dan zegt hij in vers 10, Filippenzen 3 vers 10. Omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Paulus, man, als we dit lezen. Hij zegt, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Weet je, daarom baat hij in het boek van Efeze. Als je leest in het boek van Efeze 1. Lees je, dat hij baat vanaf vers 16, zegt hij. Hou ik niet op voor u te danken als ik mijn gebeden aan u denk. Omdat u de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opgewekt heeft. En aan zijn rechterhand zetten in de hemelse gewesten. Hij zegt, ik bid dat je de kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, als je dat kracht zou ervaren in jouw leven. En jij in vers 10, zegt hij dus in Filippenzen 3, vers 10, zegt hij, dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is de opstandingskracht. Paulus' verlangens was om de opstandingskracht van de Heer te ervaren. Dat is de grootste kracht die ooit heeft gewerkt in deze wereld. Zelfs meer dan de kracht die in de schepping, met de schepping gebeurde, kan ik zeggen. Omdat om een dode lichaam terug uit de dood te brengen. Kabaya katayabara. Oh, ik word er excited van. Om een lichaam die volledig dood is, terug in het leven te brengen. Om niet meer dood te gaan. Dat is de grootste kracht die er bestaat. Is de grootste kracht die er bestaat. Daarom zegt de Bijbel toen dat Jezus opstond uit de dood. Aardbeving, het was aardbeving. En alle graven gingen open. Waarom? Omdat de grootste kracht die ooit in de wereld was tentoongesteld. Geschieden. En de mensen in de graf konden niet in de graf blijven. Ze hadden geen optie. Ze moesten opstaan. Omdat de kracht was zo groot. Het was te machtig dat de dode graf moest opstaan. Mensen in de graf moesten opstaan. Als je, let wel even dat even lezen. Matthäus 27 spreekt de Bijbel je over. Dat toen Jezus opstond uit de dood, dat zij die ook begraven waren, ook opstonden. Als we lezen in het boek van Matthäus 27. En de Bijbel zegt in vers 50. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van bovenaf tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend. En veel lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekkingen gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Toen Jezus opstond uit de dood, ze moesten ook opstaan. Toen Jezus stierf aan het kruis, zegt de Bijbel, dat de voorhangsel in de tempel scheurde in tweeën. Dat is de voorhangsel die eigenlijk de heilige plaats en de heilige afscheiden. Het scheurde en het was een hele hoge voorhangsel. Je kon er niet bij komen door een ladder te doen, ladder te nemen. Okay? Dus het was de hand van God die dat ding scheurde vanaf boven naar beneden, de engel van de Heer. En nu zegt de Bijbel dat de aarde beefde bij zijn opstanding. De aarde beefde. En Paulus zegt je in vers 10, opdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Opdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding. Paulus zegt dat opstandingskracht wil ik ervaren. En dan zegt hij gemeenschap met zijn lijden. Hij zegt ik wil ook ervaren wat hij heeft ervaard. Want hij weet dat, van het lijden komt de overwinning. Maar ja, ik hoef niet meer te lijden, jij hoeft niet meer te lijden, want Jezus heeft over ons geleden. Okay? Hij zegt, doordat ik aan zijn dood gelijkvorm mocht worden. Paulus had een openbaring over de genade van God. Hij zegt, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Hij zegt, ik wil het ervaren in mijn lichaam, alles wat hij ervaart. Zodat ik ook tot opstanding van de doden zou komen. Dit is powerful. En dit is een verlangens, dit is een gebed eigenlijk die we voor onszelf moeten bidden. Dat we hem mogen kennen. De kracht van zijn opstanding. De gemeenschap met zijn lijden. En om gelijkvormig te zijn met zijn dood. Zodat wij ook zullen opstaan met hem. Nou, de tijd is alweer bijna om vandaag. Morgen gaan we door met vers 12. En ik geloof dat je gezegend bent. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: In Psalm 34 dankt David God dat hij hem heeft gered uit de handen van de Filistijnse koning. In vers 23 zingt hij dan: de Heer redt het leven van zijn dienaren. En hier komt hij: nooit zal boeten wie schuilt bij hem. We werken onszelf allemaal wel eens in de nesten. Wie schuld heeft, moet boeten, vinden we. Misschien denk jij ook dat je eerst boete moet doen voordat je vergeving van God kunt ontvangen. Het evangelie van genade leert echter dat jij niet hoeft te boeten voor je zonde. Omdat Jezus jouw zonde en het oordeel van God over jouw zonde op zich heeft genomen. Zodat jij vrijgesproken kunt worden. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 9 dit: wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. En in Romeinen 8 vers 1 schrijft hij: zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat een waarheid. Het feit dat God jou in Christus goedgekeurd en aanvaard heeft, is onveranderlijk. Je hoeft jezelf niet meer te veroordelen. En je hoeft je niet meer te laten veroordelen. Omdat het oordeel van God over de zonde op Jezus terecht is gekomen. Jij bent vrij. Volkomen vrij om God te dienen. Daarom roept Paulus het uit in Romeinen 8. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Wie zal ons veroordelen? Wie zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Er is geen moment, er is geen situatie, geen plaats waar God niet voor jou is. Trek je boetekleed uit en trek de mantel van gerechtigheid aan door te gaan staan in je nieuwe identiteit in Christus.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
7: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
8: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn, piekeren. En mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen? Luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf van het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transwoord Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik hoorde van anderen. En las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord, maar ook door zijn kinderen. Ik las eens, de levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn. Van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood en een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn. Dat is de opgave. De Bijbel zegt, de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel, laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisieinterview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me, u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barliorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat, die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedestraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden, en Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef, mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond en gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke scholen geweest. Maar toen ik 15 jaar was, ging ik naar een niet-christelijke huishoudschool. Daar was ik met leerlingen en leraressen die den Heer niet kenden. Wat heb ik gepraat met ze en vooral, wat heb ik gebeden voor ze. En nu kreeg ik een brief. Weet je, Corrie, dat we 60 jaar geleden samen op de huishoudschool geweest zijn? Ik zag en hoorde je op de tv. Ik wil je vertellen dat ik ook een volgeling ben van den Heer Jezus. Een verhoring na 60 jaar. Een man belde me op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me gezegd hebt als dat u nu voor de tv zei? Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei, vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad, Jezus, ik kan mijn hart niet open krijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring, na 45 jaar. Een man schreef me, 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijp ervoor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven, ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook. Voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbeden verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt, werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden. En dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
6: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
1: Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, u kent degene die pijn is aangedaan. U weet wat er gebeurd is. U noemt kwaad niet goed en u vraagt ons niet te doen alsof het nooit heeft plaatsgevonden. Maar u wilt ook niet dat degene die ons verwond heeft voor altijd eigenaar blijft van een gedeelte van ons hart. Daarom bid ik nu om vrijheid. In de naam van Jezus spreek ik tegen bitterheid, wrok en voortdurende drang om oude gesprekken opnieuw te voeren. Verlies je grip. En tegen jou zeg ik, vergeving betekent niet dat het rechtvaardig was. Het betekent dat je het recht op vergelding uit handen geeft en bij God legt. Vader, geef nu genade om los te laten. Niet morgen. Niet wanneer het gevoel eindelijk meewerkt. Nu. Ik spreek vrijheid over je hart. Laat bitterheid plaatsmaken voor vrede. Laat de wond niet langer jouw identiteit bepalen. Wat mensen hebben gedaan, hoeft niet te bepalen wie jij wordt. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: Wij hebben Bijbels op de plank, podcasts op onze telefoon, preken op YouTube, boeken die we soms kopen en vervolgens maandenlang niet openslaan. Maar stel je voor dat goed Bijbels onderwijs schaars is. Dat je geen kerkgebouw binnen kunt lopen omdat samenkomen je verdacht kan maken. Dat de leider die jou discipelde ineens wordt gearresteerd. Dat je weet dat anderen zijn verhoord, mishandeld of jarenlang gevangen zijn gezet. En dan krijg jij één boek in handen. In je eigen taal. Een boek dat je leert hoe je moet bidden wanneer je bang bent. Hoe je kunt vergeven wanneer je vervolgd wordt. Hoe je stand houdt wanneer de druk groter wordt. Hoe je trouw blijft aan Jezus als geloven niet alleen iets kost op zondagmorgen, maar misschien je baan, je vrijheid of je veiligheid. Dan is dat niet zomaar een boek. Dan kan het een reddingslijn zijn. Daarom probeert Derek Prince Ministries boeken, vertaalde video's en digitaal onderwijs bij gelovigen in Iran te krijgen. Voor een huiskerk onder druk kan één boek een enorme bemoediging zijn. Voor een jonge leider die moet onderduiken, kan één boodschap kracht geven om stand te houden. Misschien zul jij die persoon nooit ontmoeten, maar jouw gift kan hem of haar wel bereiken. Ga naar derekprince.nl en help mee.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.

0: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
0: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
0: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
0: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
0: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
0: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
0: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
0: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
2: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085-00-51-049. Of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderreisbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt.

0: Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering. Een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
10: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen af.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
6: The Weekendshow.
7: The Weekendshow.
8: God Radio. Baken van licht.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden.

Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Holy, holy, holy,
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbelschristelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hen toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
9: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: God Radio, Baken van Licht.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her en word fit in je geloof.
0: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoet.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

Blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect, niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In de bekende gelijkenis van de verloren zoon laat Jezus de vader tegen zijn knechten dit zeggen: breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. Lucas 15, vers 22. Je kent vast wel het verhaal van de verloren zoon. In deze gelijkenis van Jezus verbrast de jongste zoon zijn hele vermogen aan prostituees. Het Griekse woord voor vermogen betekende volgens de Griekse filosofie in die tijd zijn wezen of zijn identiteit. De verloren zoon was zijn identiteit als geliefd kind van zijn vader kwijtgeraakt.

0: en is teruggevonden. Heb jij wel eens bij stilgestaan wat Jezus bedoelde met het beste kleed? Het betekent dat God iedere verloren zoon en dochter die zichzelf is kwijtgeraakt, een onverwoestbare nieuwe identiteit aanbiedt. Christus zelf is het beste kleed waarmee de Vader in de hemel jou wil omkleden. Kijk de Daily Devotional van gisteren nog maar eens terug. Als je weet wie je bent in Christus, dan ben je in hem gehuld en gaat jouw karakter steeds meer op Jezus' karakter lijken. Stop er dus mee om je oude identiteit op te poetsen en ga genieten van je gloednieuwe identiteit in Christus. Je zult er een mooier mens van worden.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: My Sister. Kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekendshow. The
5: Weekendshow. Guard Radio. Je bent niet alleen.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overtuigen.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What did he do?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt